Dat was de medley Pohoye Flowers van Erwin Hartman. Voor dit soort medleys in arrangementen voor blaasmuziek is veel volksmuziek bewaard gebleven. Nog zo'n voorbeeld is het stuk Een reis door Carnolia van Anton Jakkel. Hij werd geboren in Bohemen, maar werkte vrijwel zijn hele leven als kantoorklerk in Ljubljana. Anton Jakkel speelde viool in een operaorkest, maar componeerde daarnaast entertainmentmuziek, salonmuziek en stukken voor blaaskapel. Een reis door Carnolia begint Wagneriaans en eindigt met de Sloveense hymne Najprej zastava slave, voorwaarts vlag van de glorie.

Dat was de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van dirigente Andrea Solar. En zij speelde een reis door Carnodia. Van een heel ander karakter is de Duovna Pesem, een kerkelijk werk van Anton Dolinar. Hij was een van de belangrijkste Sloveense componisten van het interbellum. Duovna Pesem is een ingetogen koraal en een mooi voorbeeld van het talloze religieuze materiaal wat de blaaskapellen eeuwenlang hebben verzorgd en waarvan nog heel veel materiaal onder het stof vandaan gehaald moet worden. De Duovna Pesem, of spirituele hymne van Anton Dolinar, werd pas onlangs herontdekt in de archieven van Nationale Universiteitsbibliotheek.

De Hofna Pesem, of spirituele hymne van Anton Dolinar, werd gespeeld door de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van dirigente Andrea Solar. Ze is Sloveense en studeerde in Nederland orkestdirectie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Jan Colbert. De ouverture Na Triski Gori van de Sloveense componist Danilo Bukar is eigenlijk een ouverture voor een volksoperette. Oorspronkelijk werd het geschreven voor een symfonieorkest, maar zoals het meeste werk van Danilo Bukar is het bewaard gebleven in een arrangement voor blaasorkest.

De operette-ouverture Na Tristi Gori van de Sloveense componist Danilo Bukar, bewerkt voor blaasorkest door Stjepan Dletsk en gespeeld door de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Nog een medley is Mlada Pota, The Youthful Path. Ook weer een werk van Anton Dolinar, maar bewerkt voor blaaskapel door Philip Bernard. Mlada Pota is een groots opgezet werk van 12 minuten en dat is in de traditie van de Sloveense muziek erg lang.

La Rapporta van Anton Solinar in een bewerking voor blaasorkest door Philippe Bernard. U hoorde voor de laatste keer de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Dan hebben we nog een aanvulling op deze CD Brass en Patina. Op de CD Slovenian Wind Orchestra Music staan enkele historische opnamen. Onder andere een van de Joegoslavische Armed Forces Band, een opname uit 1953, dit keer onder leiding van Jozef Broen. U hoort een werk van Daniel Bukar met de titel die helaas niet vertaald is. Belo Granske Pisanice. Op Kolpie.

U hoorde de Joegoslavische Armed Forces Band, een opname uit 1953 onder leiding van Jozef Broen. Ze speelde Belo Kranjske Pisanice op Kolpi van de Sloveense componist Daniel Bukar in een bewerking van Vilim Markovic. Deze muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers met dank aan Charles van Zanten voor het beschikbaar stellen van de CD's.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Blaasmuziek in Slovenië is voor de tweede keer onderwerp in dit programma. Lange tijd was de geschiedenis van de blaaskapellen en hun muziek geen onderwerp van muzikologisch onderzoek in Slovenië. Daar komt nu verandering in. Muziek wordt van stoffige zolders gehaald en aan de hand van artikelen van Josip Čerin uit het begin van de 20e eeuw wordt de geschiedenis gereconstrueerd. Tijdens de communistische periode raakten de muziek en de instrumenten vergeten. Momenteel wordt door een groep wetenschappers en muzici hard gewerkt aan een revival. Veel muziek wordt afgestoft en handgeschreven partituren worden in de computer verwerkt, zodat ze opnieuw kunnen worden uitgegeven. Een van de oudste bewaard gebleven opnamen is die van de kapel van de Drava Divisional Authority onder leiding van Josip Čerin met Mladi Vojaki van Viktor Parma. Het is een opname uit 1925, dus hij klinkt nogal krakerig.

Dat was Mladi Vojaki van Victor Parma in een wat krakende opname, maar een historische opname van een orkest onder leiding van Josip Čerin mag niet ontbreken in een programma over de geschiedenis van de Sloveense blaasmuziek. De vorige keer vertelden we al dat blaasmuziek een lange traditie kent in Slovenië. De Idria-kapel bestaat al zo'n 350 jaar en is officieel erkend als oudste blaaskapel ter wereld. Andere orkesten zijn ook al 200 tot 250 jaar oud. Momenteel bestaan er in Slovenië zo'n 150 amateurorkesten en 2 professionele blaasorkesten. Vandaag komen modernere componisten aan bod. Bojan Adamic leefde van 1912 tot 1995. Hij studeerde piano aan de muziekacademie in Ljubljana. Hij interesseerde zich in eerste instantie voor de jazz, maar richtte zich daarna op film, pop en theatermuziek. Hij componeerde muziek voor meer dan 200 Sloveense en buitenlandse films. Hij ontwikkelde een eigen sound, gebaseerd op volksmuziekelementen. Het orkest van de Rafne Staalwerkers, onder leiding van Lojze Lipovnik, speelt nu van Bojan Adamic, Sprenevedanja.

Het harmonieorkest van de staalwerkers van Ravne, onder leiding van Loise Lipovnik, speelde Spreneve Danja van Bojan Adamic, een opname uit 1986. Van de derde componist in dit programma, Emil Glavnik, konden we maar weinig gegevens vinden. Hij is geboren in 1936. Het blaasorkest van de Velenje-mijnwerkers speelt van hem Logarska Dolina, een compositie van ruim 10 minuten. Het orkest staat onder leiding van Ivan Marin en de opname werd gemaakt in december 1999.

U hoorde Logarska Dolina van Emil Glavnik, gespeeld door het blaasorkest van de Velenje Mijnwerkers, onder leiding van Ivan Marin. Thomas Habe werd geboren in 1947. Hij is componist, dirigent, violist en pedagoog. Zijn oeuvrelijst met pedagogische werken en boeken waaraan hij heeft meegewerkt is eindeloos. Ook is hij oprichter van een aantal festivals in Slovenië en daarnaast heeft hij al zo'n 350 composities geschreven. Uiteenlopend van programmatische muziek voor orkest tot lichte muziek, waarvan het meeste voor koor. Thomas Habe voelt zich nauw verbonden met de gevoeligheid en de aard van het Sloveense volk. Zijn traditionele composities tonen de lyriek van de Sloveense melodieën op een heldere en overzichtelijke manier. De Sinfonia Carnioli uit 1995 past mooi bij deze omschrijving. U hoort het harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek.

De Sinfonia Carnioli van Thomas Habe, gespeeld door het Harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek. Tot slot drie korte werken van Rok Golob. Hij is de jongste componist in dit programma. Golob werd in 1975 geboren in Ljubljana. Hij volgde al heel vroeg viool- en pianolessen, maar speelde ook in een hardrockbandje. Hij is van alle markten thuis. Rok Golob richtte een strijkkwartet op, speelt keyboard in de RTV Slovenia Big Band en in de jazzrockband KT Briga, later KT Bixa. Met die band toerde hij langs festivals in België en Frankrijk. Later speelde hij in het Wereldjeugdorkest, waarmee hij ook Nederland bezocht. Momenteel woont en werkt Golob in Los Angeles en Ljubljana. We gaan drie korte werken van hem beluisteren, gespeeld door drie verschillende orkesten. Het eerste, Novice is Galski, markte thuis. Rok Golob richtte een strijkkwartet op, speelt keyboard in de RTV Slovenia Big Band en in de jazzrockband KT Briga, later KT Bixa. Met die band toerde hij langs festivals in België en Frankrijk. Later speelde hij in het Wereldjeugdorkest, waarmee hij ook Nederland bezocht. Momenteel woont en werkt Golob in Los Angeles en Ljubljana. We gaan drie korte werken van hem beluisteren, gespeeld door drie verschillende orkesten. Het eerste, Novice is Galskije, wordt gespeeld door de Harmonie

De Godba Grena Juk door de Kreka Harmonie, onder leiding van Miro Saje. En tenslotte Nostalgia za Fanfare door de Trebovlje Workers Band, onder leiding van Alois Zupan.

Drie stukken waren dat van de jonge componist Rok Golob. U hoorde Novice is Galskije door de harmonie van Logatec onder leiding van Marian Gradolnik. Godba Grena Juk door de Kreka harmonie onder leiding van Miro Saje. En tenslotte Nostalgia zi Fanfare door de Trebovlje Workers Band onder leiding van Alois Zupan. Dit was De Muzikant, voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers, met dank aan Charles van Zanten voor het beschikbaar stellen van de cd's. We hebben nog wat tijd over en daarin kunt u luisteren naar de Suspense Medley, althans een gedeelte daarvan van Roger Shield, gespeeld door de Bohunks.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag in De Muzikant nogmaals Europa Cantat, het zangersfestival dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. Vanaf 17 juli ruim een week lang in Utrecht. In deze uitzending laten we enkele amateurkoren horen die ook op het festival aanwezig zijn. De zangers doen mee aan de workshops tijdens het festival, maar geven daarnaast met hun eigen ensemble ook kleine concerten. Uit Italië komt het gemengd koor Note Blu di San Ponziano. Luistert u naar een bewerking van de Romeinse traditional Atocchi Atocchi.

Het koor Note Blu di San Ponziano, onder leiding van Marina Mungai, zong Atoki Atoki. Het koor werd in 1979 opgericht in Rome. Inmiddels won het verschillende prijzen en treedt het op in belangrijke kerken en theaters in Rome. Het repertoire van Note Blu is divers, van klassieke tot moderne muziek. Maar zoals de naam al aangeeft, is het koor het sterkst in het wat meer lichte repertoire. Een speciale plek daarin hebben de Negro Spirituals, waarin Note Blu zich specialiseerde. Er staan er zo'n 40 op het repertoire. En we laten u er nu 3 van horen. Fix Me Jesus, Satan's on My Shoulder en I Got a Key to the Kingdom.

Fix me, Jesus. Satan's on my shoulder and I got a key to the kingdom. Drie negro spirituals gezongen door het Italiaanse koor Note Blu di San Ponziano onder leiding van Marina Mungai. Live te beluisteren in Utrecht tijdens Europa Cantat later deze maand. Er komen nog meer koren uit Italië, zoals Insieme Vocale Vox Cordis uit Arezzo in Toscane. Dit koor heeft al talloze prijzen gewonnen en trad ook al vaker op in het buitenland. Het koor staat sinds de oprichting in 1997 onder leiding van dirigent, violist en componist Lorenzo Donati. En vanzelfsprekend zingen ze werk van hem. Sorge Aurora voor gemengd koor en sopraan solo en Ave Regina Celorum voor dubbelkoor.

Van de Italiaanse componist Lorenzo Donati hoorde u Sorge Aurora voor gemengd koor en sopraan solo en Ave Regina Cielorum voor dubbel koor uitgevoerd door Insieme Vocale Vox Cordis uit Arezzo onder leiding van Donati zelf. Uiteraard heeft een Italiaans koor nog meer Italiaanse muziek op het repertoire, zo ook een veel ouder werk uit de Italiaanse renaissance, Sibella Persica van Orlando di Lasso.

Dat was Sibella Persica van Orlando di Lasso, gezongen door Insieme Vocale Vox Cordis, onder leiding van Lorenzo Donati. Het Franse ensemble Vocal Impression uit Le Havre zong al eerder op festivals van Europa Cantat in Linz en in Barcelona en binnenkort ook in Utrecht te beluisteren. Luistert u naar zijn interpretatie van de Vals van Georges Bizet.

Het Vocaal Ensemble, nee, het Ensemble Vocaal Impression uit Le Havre, onder leiding van Emmanuel Pascal Falala, zong Valse van Georges Bizet. Dit is de Concertzender met De Muzikant, waarin we aandacht besteden aan enkele Europese amateurkoren die te horen zullen zijn op het Festival Europa Cantat vanaf 17 juli in Utrecht, een week lang. De koormuziek van Lili Boulanger is bij ons tamelijk onbekend repertoire. Het Ensemble Vocal Impression zingt van deze laat 19e eeuwse Franse componiste het hoogromantische werk Sous Bois.

Van de Franse componiste Lili Boulanger hoorde u Sous-bois, uitgevoerd door het ensemble vocaal Impression onder leiding van Emmanuelle Pascal. Het Zwitserse kammerkoor Schaffhausen bracht in 2002 een cd uit met een brede keuze uit het repertoire. In 2001 zong het koor de première van een werk van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke, Da das Jahrhundert geht, een compositie voor het 500-jarige denkfeest van het kanton Schaffhausen. U hoort het kamerkoor met een ad hoc feestorkest onder leiding van Guido Helpling.

Het Kammerkoor Schaffhausen en een ad hoc festivalorkest onder leiding van Guido Helpling brachten Dadas Jahrhundertgeht van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke. Ook Guido Helpling zal met zijn koor aanwezig zijn op het Europa Cantat Festival. Uiteraard zijn er ook Nederlandse koren die optreden. Koor Leeuwenhart bereikte dit jaar de halve finales van Korenslag. Leeuwenhart zingt Nederlandstalige muziek, pop, cabaret, jazz en musical. Van de cd Visioen laten we twee nummers horen, Kindje van de Zilveren Maan en Vlieg met me mee. Het koor staat onder leiding van Thijs Krammer, die ook voor de arrangementen zorgde.

Koor Leeuwenhart, onder leiding van Thijs Krammer, zong Kindje van de Zilveren Maan, een bewerking van het Spaanse Hijo de la Luna van José María Cano, en Vlieg met me mee, een tekst van Henny Vrienten op muziek van Tjeerd Oosterhuis. De arrangementen waren van Thijs Krammer. Dit was De Muzikant. U hoorde in deze uitzending 5 koren die over enkele weken in Utrecht zullen optreden tijdens het Europa Cantat Festival. Samenstelling Katrijn Kuipers. We hebben nog tijd voor een kleine aanvulling. U hoorde het al eerder in deze uitzending, het kammerkoor Schaffhausen. Nu met Il est bel et bon van Passereau.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van dit kamerkoor, onder leiding van Caroline Westgeest, gaf Mnemosyne een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. We gaan daarvan een paar mooie en bijzondere werken beluisteren. Om te beginnen twee korte stukjes van Felix Mendelssohn, Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor.

Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor van Felix Mendelssohn. Mendelssohn is een componist die kamerkoor Mnemosyne in de afgelopen jaren meermaals op het programma had staan. We gaan naar nog twee werken van hem luisteren. Psalm 2, Waarom toben die heiden? En Psalm 22, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen?

Psalm 2, waarom toben die heiden, en Psalm 22, mijn God, waarom hast du mich verlassen, van Felix Mendelssohn Bartholdy, werden gezongen door Kamerkoor Mnemosyne. Romantisch repertoire ligt het Nijmeegs Kamerkoor erg goed. We gaan luisteren naar het Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius.

Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius. En we blijven nog even in romantische sferen met twee korte koorcomposities van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi, Jaže Izbral en Aan de ter dood veroordeelde.

twee korte koorcomposities van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi Jaže Izbral en Aan de ter dood veroordeelde. En het werd gezongen door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Toch is romantische muziek niet het enige repertoire waarin het koor uitblinkt. Ook voor modernere compositie haalt het koor de neus niet op. Zo staat ook het werk van de Estische componist Cyrillus Kreek op het programma. Van hem kunt u nu gaan luisteren naar de werkjes Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja.

Drie korte werkjes van de Estische componist Cyrillus Kreek. Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja. Een andere Baltische componist is Peteris Vasks uit Litouwen. En van hem zingt Mnemosyne het werk Mate Saule.

Mate Saule, een compositie van de Litouwse componist Peteris Vasks, werd gezongen door het Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We gaan weer terug naar de muziek uit de 19e eeuw met twee korte werkjes van Sergei Rachmaninov. U hoort Gordugov en Borogoditse Djevo.

Van Sergei Rachmaninoff hoorde u Gordugov en Borogoditse Djevo. En ook Johannes Brahms mag natuurlijk niet ontbreken. Van hem hoort u Unsere Väter hofften auf dich.

Unsere Väter hofften auf dich van Johannes Brahms werd gezongen door het Nijmeegse Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We luisteren in deze aflevering van De Muzikant naar een dubbel cd die het koor samenstelde ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen, maar we hebben nog tijd voor een compositie van Georges Bardos, zijn beroemde werk Eli Eli. Een mooi werk om deze uitzending mee te besluiten.

0: door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemozine onder leiding van Caroline Westgeest hoorde u van George Bardos zijn beroemde werk Eli, Eli. Tot zover De Muzikant. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld.
1: Dit is de Concertzender met het komende uur De Muzikant. Hierin vanavond opname uit 1990 van het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. En die zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. Om te beginnen hoort u Capriccio van de Belgische componist Marcel Poot uit 1963.

Dat was Capriccio uit 1963 van de Belgische componist Marcel Poot. Het volgende korte werkje is van de Franse componiste Germaine Taillefer, een van de leden van de beroemde groep des Six. Marche uit 1976 is speels en luchtig van karakter en vol afwisseling en elegantie. De instrumentatie voor harmonieorkest is van Désiré Dandaene.

Mars van Germaine Taillefer in een orchestratie van Désiré Dandaene en uitgevoerd door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. 2 weken geleden hebben we een hele uitzending besteed aan de Franse componist Serge Lansen. Met name zijn werken voor harmonieorkest en solo-instrument kwamen daarin aan bod. Ook in Maastricht zijn ze dol op zijn werk. Vandaar dat we nu draaien de Symphonie Ibérique, een compositie uit 1989, bestaande uit 3 delen vol Spaanse dansritmes.

U hoorde Symphonie Ibérique van Serge Lansen, gespeeld door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Dat orkest staat centraal vandaag in De Muzikant. We blijven in Spaanse sferen met de compositie Mallorca van Isaac Albéniz. Mallorca is een heel romantische, rustig wiegende barcarolle, oorspronkelijk geschreven voor piano solo. De bewerking voor harmonieorkest is van de Spaanse dirigent Juan Masquies.

Mallorca van Isaac Albéniz werd gespeeld door wederom het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Van Spanje terug naar Nederland. Jochem Slothouwer werd in 1938 geboren in Utrecht. Van hem gaan we luisteren naar Hymns and Dances 2 voor Groot Harmonieorkest en Harp ad Libitum. Het eerste werk met deze titel schreef Slothouwer voor piano solo, gemengd koor en slagwerk. Tegenstellingen kenmerken deze compositie, die uit 5 delen bestaat, die ononderbroken in elkaar overgaan.

Het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers speelde Hymns and Dances 2 van de Nederlandse componist Jochem Slothauer. We besluiten de muzikant vandaag met een werk van Giuseppe Verdi, Il Vespri Siciliani, een ouverture die hij schreef in 1855. De bewerking voor harmonieorkest is van de Franse dirigent en componist Paul Dispret.

In De Muzikant heeft u het afgelopen uur kunnen luisteren naar opname van het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Als laatste speelde zij Il Vespri Siciliani van Giuseppe Verdi in een bewerking voor harmonieorkest van Paul Dispret. De opnamen zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. De Muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. Er is nog wat tijd over, daarom nog een heel klein stukje uit Figuur Sonore van Henk Badings.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Vandaag en in de twee komende afleveringen hoort u hierin opname van het première festival dat afgelopen voorjaar plaatsvond in Houten.

Kaipirovka van Rob Balfort, gespeeld door brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Apollo. En daarmee is meteen de toon gezet voor dit programma over een festival vol premières. Het thema was dan ook nieuwe tijden, nieuwe noten. Lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. Het festival opende met een concert van twee slagwerkgroepen, waarvan er één ook een mulletband is. Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV uit Amersfoort. Het openingsnummer, Net Work, van Rob Balfort is een hip-hop nummer en werd met echte hip-hoppers uitgevoerd. U hoort het wel.

seconden moet gaan staan. Ik word een beetje zenuwachtig van zittend publiek. Dat kan ik niet tegen met rap. Dus als jullie mij blij willen maken, gaan jullie staan. Dat zou ik echt tof vinden. Dat zou ik echt super vinden. Ah, geweldig, geweldig. Geweldig. Super, dankjewel. Oké, dan. Joost.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga met Network van Rob Balfoort. Vooral Nederlandse componisten kwamen aan bod bij de eerste editie van het Première Festival. Componisten mochten ook meerdere composities indienen en dat deed Rob Balfoort. Het derde werk van hem is Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En daarna hoort u van hem Retroduction, een up-tempo nummer gebaseerd op discomuziek uit de jaren 70, gespeeld door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Twee composities van Rob Balfort waren dat. Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En Retroduction door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg. We gaan terug naar de Mallet Bands. Dat zijn slagwerkgroepen behorende bij de blaasorkesten, maar die zich ook vaak los van de blazers presenteren. In de Mallet Bands vind je een combinatie van allerlei slagwerkinstrumenten, waarbij de melodische instrumenten een prominente rol spelen. Componist Jaco Boganen schreef een werk voor zo'n, in dit geval, grote bezetting, For Those Who Make My Day. De compositie is voor mallets, percussie en ritmesectie en is gebaseerd op een ritmisch patroon van, aan het begin van het stuk, de clavespartij. Het thema wordt verwerkt in diverse sferen. Een belangrijk element is de groove. De titel is opgedragen aan de uitvoerende, in dit geval de gecombineerde mallet bands, Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet and Percussion Ensemble KAMV, onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebinga met For Those Who Make My Day van Jaco Bogane. De presentatie van nieuwe werken voor Mallet Band was voor deze beide groepen een reden om intensief met elkaar te gaan samenwerken. En de veelal jonge groepsleden hadden er duidelijk zin in. Niet alleen was de muziek goed ingestudeerd, ook aan de theatrale podiumeffecten was gedacht. Jammer dat we u dat hier niet kunnen laten zien, maar komend seizoen is er weer een première festival, dus dan kan iedereen het met eigen ogen komen bekijken. De jongens en meisjes spelen nu Under Deconstruction No. 1 van Marco C. De Bruin.

Dat was Under Deconstruction, number one. De eerste compositie voor slagwerkgroep van Marco C. de Bruin, gebaseerd op muziek van John Cage en wel in het bijzonder dienstcompositie Constructions. Vincent Cox is de vierde en laatste componist die we in deze eerste aflevering van het Première Festival behandelen. Ook hij schreef twee werken voor slagwerkensemble ter gelegenheid van dit festival. Voor de slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar maakte Vincent Cox een compositie met invloeden uit de lichte muziek. De inleiding begint mysterieus met liggende akkoorden op de vibrafoon. Daarna volgt een ritmische swing. De opdrachtcompositie kreeg als titel mee Where is the Spoon? Daar hoort vast een verhaaltje bij, maar dat staat helaas niet in het programmaboekje. Slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar staat onder leiding van Ria Cornet. U hoort Where is the Spoon van Vincent Cox.

Where is the Spoon van Vincent Cox, gespeeld door slagwerkgroep Crescendo Oi Zevener onder leiding van Ria Cornet. Vincent Cox schreef nog een tweede werk voor het première festival, Crystal. Dat deed hij in opdracht van slagwerkgroep BMOL onder leiding van Victor Oskam. Crystal heeft jazz-invloeden en maakt gebruik van een trompetsolist als aanvulling op het slagwerkensemble. Van Crystal weten we wel waar de titel naar verwijst. Dat is naar de eerste mate van het stuk waarin Bargimes en Glasgimes te horen zijn. Het hoofdthema klinkt voor het eerst in de trompet. Verder zijn er solo's voor de vibrafoon en het ongestemde slagwerk. U hoort Crystal van Vincent Cox, uitgevoerd door slagwerkensemble BMOL, onder leiding van Victor Oskam. Alex de Haan verzorgt de trompetpartij.

Slagwerkensemble BMOL onder leiding van Victor Oskam met Alex de Haan op trompet speelde Crystal van Vincent Cox. U heeft geluisterd naar De Muzikant met de eerste aflevering van een serie met nieuwe composities gepresenteerd op het Première Festival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken hoort u nog meer nieuw werk, nog nat van de inkt, verse stukken voor slagwerkgroepen en blaasorkesten. Dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En nu tot slot nog een stukje van A Tale of Imagination van Rob Balfort, uitgevoerd door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek uit de provincie Noord-Brabant, gezongen door de betere Brabantse amateurkoren. Als eerste hoort u de lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door het Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum.

Lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum. We luisteren naar opnamen die zijn gemaakt voor het project Brabant Luidkeels ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Brabant. Inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar dat maakt de cd niet minder interessant. Het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg vroeg aan diverse amateurkoren in Brabant een werk instuderen van een Brabantse componist. En dat waren er heel wat. Hoewel je de grenzen soms een beetje moest oprekken, kunnen onder die Brabantse componisten worden gerekend Louis Toubos, Oscar van Hemel, Alfons Diepenbrock, Henk Badings, Jos van Amersfoort, Anton Maassen, Nelly van der Linde, Snelrewaard Boudewijns, Joop Voorn en Daan Manneke. Maar de oudste Brabants componist op deze cd is Herman Hollanders. Van hem is bekend dat hij in de 16e eeuw korte tijd als kantor en componist aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda heeft gewerkt. Het Eindhovens Vocaal Ensemble zingt zijn Salve Regina. Het Eindhovens Vocaal Ensemble staat onder leiding van Ruud Huibrechts.

Salve Regina van Herman Hollanders werd gezongen door het Eindhovens Vocaal Ensemble en dat staat onder leiding van Ruud Huibrechts. De meeste werken op de cd Brabant Luidkeels zijn van componisten uit de 19e en de 20e eeuw. Alfons Diepenbrock woonde maar korte tijd in Den Bosch, waarna hij terugging naar zijn geliefde Amsterdam. Toch is zijn werk hier opgenomen door het Brabants Kamerkoor. U hoort van Alfons Diepenbrock, Dämmerung en Wanderers Nachtlied. Het Brabants Kamerkoor staat onder leiding van Reinier Wakelkamp.

Dämmerung en Wanderers nachtlied van Alfons Diepenbrock. U hoorde het Brabants Kamerkoor onder leiding van Reinier Wakelkamp. Louis Toubos werd geboren in Maastricht, maar voelde zich helemaal thuis in het Brabantse. Van deze componist nu Cantata Alphabetica. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg is voortgekomen uit het Tilburgs Studentenkoor, opgericht in 1970. Het koor zong destijds ook de première van Cantata Alphabetica. En het is dus terecht dat zij dit werk van Louis Toubos uitzochten als bijdrage voor Brabant Luidkeels. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg staat onder leiding van Hans van den Brandt.

Cantata Alphabetica van Louis Toubos werd gezongen door het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg onder leiding van Hans van der Brand. Een van Brabants topkamerkoren is Ad Parnassum uit Tilburg. Het koor werd opgericht in 1980 met als doel te streven naar perfectie. De naam Parnassum verwijst daarnaar. De Parnassus is een bergmassief in Griekenland en zou de woonplaats van de muzen zijn geweest. Later werd de berg symbool voor het streven naar een hoge graad van perfectie. Ad Parnassum zingt twee werken. Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Ad Parnassum staat hier onder leiding van oprichter Pieter van Moergastel.

Ad Parnassum, onder leiding van Pieter van Moergastel, zong Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Slechts één vrouwelijke componist heeft de cd Brabant luidkeels gehaald. Nelly van der Linde van Snelrewaard-Boudewijns woonde en werkte vrijwel haar hele leven in Breda. Haar repertoire is zwaar romantisch en het bekendst werd zij door haar kinderliedjes. De Capella Breda, onder leiding van Daan Manneke, zingt twee korte koorwerkjes van haar, Adoramus te Christe en Benedictus.

Adoramus te Christe en Benedictus van Nelly van der Linde van Snelrewaard Boudewijns, gezongen door het koor van Daan Manneke, de Capella Breda. Daan Manneke is oprichter en al jarenlang dirigent van dit gerenommeerde gezelschap, maar wellicht is hij bekender als componist. Het Helmonds Kamerkoor waagde zich aan een compositie van hem. Madrigaal, een muziek voor de zomer. De tekst van Jo Jansen wordt in blokken geabstraheerd en fonetisch verwerkt. Madrigaal is een geleide improvisatie met een persoonlijke inbreng van de zangers. Het Helmonds Kamerkoor staat onder leiding van Hans Kronenburg.

Compositie van Daan Manneke uit 1976 op tekst van Jo Jansen en gezongen door het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Hans Kronenburg. Tot slot hebben we nog twee korte werkjes van Jos van Amersfoort en Frank van Nimwegen. Chanson d'automne en Clair de lune. Ze worden gezongen door het Kamerkoor Kantekleer uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen.

Chanson d'automne van Jos van Amersfoort en Claire de Lune van Frank van Nimwegen werden gezongen door het Kamerkoor Kanteclair uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen. U heeft geluisterd naar de opname van het project Brabant Luidkeels van het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant in 1996. De betere amateurkoren in Noord-Brabant werden hiervoor uitgenodigd om werken van Brabantse componisten te zingen. Tot zover De Muzikant. Vandaag over koormuziek met als thema Brabant Luidkeels. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Komend uur in De Muzikant. Opname uit 1990 van concerto's voor harmonieorkest en solo-instrumenten van de Franse componist Serge Lansin. Om te beginnen het eerste deel van het Concerto pour Trombone door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist is Michel Becquet op trombone.

Dat was het eerste deel van het Concert voor Trombone van Serge Lansin, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist was Michel Becquet op trombone. Dit uur staat in het teken van de Franse componist Serge Lansin. Hij werd in 1922 geboren in Parijs. En al heel vroeg kreeg hij muzieklessen en studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur van Parijs. Serge Lansin is geen typische harmonie- en fanfare-componist. Hij schrijft ook veel symfonisch materiaal. Maar toen Désiré Donnain hem in 1961 op de blaasorkesten wees, trok dat wel zijn belangstelling. Sindsdien neemt het repertoire voor blaasorkesten een grote plaats in op zijn oeuvrelijst. Nu een combinatie van twee werelden. Het concert voor harp dat Serge Lansin schreef voor zijn echtgenote, de harpiste Raphaël. De première vond plaats in 1990 en het wordt hier uitgevoerd door harpiste Joke Bretthouwer.

Dat was het concerto voor orkest en harp van Serge Lansin. Uitgevoerd door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Joke Bretthouwer, harp. Het Paradeconcerto is het eerste werk dat Serge Lansin schreef voor harmonieorkest toen hij net onder de indruk was gekomen van het klankpalet van dit type blaasorkest. Vanuit zijn klassieke achtergrond wilde Lansin wel eens weten hoe het zou zijn om de klank van een harmonieorkest te combineren met die van een concertpiano. Het Paradeconcerto ging in 1972 in première en is sindsdien vele malen uitgevoerd. Nu met pianist Roger Muraro en opnieuw het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober.

Het paradeconcerto van Serge Lansin. Gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. En de pianist was Roger Muraro. In deze editie van De Muzikant hoorden we enkele monumentale werken voor harmonieorkest en solo-instrument van de Franse componist Serge Lansin. De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek was in handen van Peter Wenink. Tot het eind van het uur het derde deel van het concerto voor trombone van Serge Lansin.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag de laatste aflevering van de serie die we maakten over het festival Europa Cantat in Utrecht. Het festival is dit weekend van start gegaan. De organisatie geeft bij elke editie van het driejaarlijkse festival ook compositieopdrachten. En er zijn dit jaar 3 componisten aangezocht. Nick Bickat uit Engeland, Vladimir Godar uit Slowakije en de Nederlander Joost Kleppe. En zij staan centraal in deze aflevering van De Muzikant. Hun compositieopdrachten worden ingestudeerd in 3 van de meerdaagse workshops of ateliers, zoals de workshops bij Europa Cantat genoemd worden. De premières zullen later in de week te horen zijn. Kijkt u daarvoor op de site van het festival. De 3 componisten werd gevraagd of ze de muziek van hun collega's kenden. Dat bleek niet het geval. Op het festival zullen zij ook voor het eerst elkaars werk beluisteren. Wij laten u intussen alvast kennismaken met werk van Joost Kleppe. U hoort van hem The Sick Rose.

U hoorde The Sick Rose van Joost Kleppe, uitgevoerd door Capella Ocento en het Nederlands Strijkersgilde onder leiding van Chris Pauw. Soliste was de sopraan Johannette Zomer. Straks laten we u nog een werk van Joost Kleppe horen. Dan de Slovaakse componist Vladimír Godár. Hij werd geboren in 1956 in Bratislava. Daar ging hij ook naar het conservatorium en inmiddels is hij compositiedocent aan de Kunstacademie in Banská Bystrica. Over zijn inspiratiebronnen schrijft Godár dat in de afgelopen 40 jaar van zijn componeercarrière verschillende werken en componisten centraal hebben gestaan, zoals Schnitke, Kancheli, Pert en Goretzky. Zijn inspiratiebronnen zijn vrijwel altijd muzikaal. Teksten en visuele prikkels bewegen hem niet zozeer tot componeren. Luistert u naar zijn Magnificat uit 2003.

U hoorde het Magnificat van Vladimir Kodár door het Kamerkoor van het Conservatorium van Bratislava onder leiding van Dusan Bil en het ensemble Solamente Naturali. Utrecht staat bekend als stad van de oude muziek. En natuurlijk komt oude muziek ruimschoots aan bod tijdens Europa Cantat. In de workshops waarin de deelnemers van het festival zullen werken aan Händels Utrecht Te Deum wordt ook gestudeerd op de compositie Querela Pacis die Vladimir Kodár componeerde als modern antwoord op Händels Te Deum. Dat werd geschreven ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht in 1713. De wereldpremière van Querela Pacis is op donderdag 23 juli. Het werk van Kodár is geschreven op teksten van Erasmus. Hij was de eerste Europeaan die oorlog veroordeelde als iets wat in alle opzichten slecht en verwerpelijk is. Vladimir Kodár voelde zich bezwaard een stuk te schrijven als antwoord op het jubelende werk van Händel ter gelegenheid van een vredesverdrag, want er is nog steeds zoveel oorlog in de wereld, zoals recentelijk het conflict in de Gazastrook. Als voorproefje laten we nu twee delen horen uit Kodár's oratorium Orbis Sensualium Pictus, een oratorium dat de wereldorde beschrijft. U hoort twee delen, de wereld en de hemel.

twee delen hoorde u uit het oratorium Orbis Sensualium Pictus van Vladimir Godár, uitgevoerd door het Slovaaks Filharmonisch Koor onder leiding van Pavel Prochaska en het Slovaaks Filharmonisch Orkest onder leiding van Bustrik Rezucha. Dit is de concertzender met de muzikant, waarin we u werk laten horen van de drie componisten die een compositieopdracht voor Europa Cantat hebben gekregen. De muziekstijl van de Engelse componist Nick Bickert is heel anders van karakter dan die van Godár. Ook hij componeert al zo'n 40 jaar en schreef meer dan 150 partituren en soundtracks voor film, televisie en theater. Bickert schreef enkele korte stukjes voor het Europa Cantat atelier Musical Journey Around the World. En dat is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Naast zingen doen de kinderen ook aan beweging en expressie. Speciaal voor deze workshop schreef hij een nieuw lied en de resultaten zullen te horen zijn op zaterdag 25 juli. Nick Bickert schreef al eerder voor kinderen. Luistert u naar Take My Wish uit de Symphony in Morris Minor.

Dat was Take My Wish uit de Symphony in Morris Minor van de Engelse componist Nick Picott, met excuses voor het haperen van de cd. Picott werkte de afgelopen 25 jaar voor film- en tv-producties van de BBC, zoals A Christmas Carol, The Scarlet Pimpernel en Oliver Twist en enkele populaire miniseries. Maar hij begon zijn carrière als componist voor theaterproducties en kwam zodoende terecht bij het National Theatre in Londen en de Royal Shakespeare Company. Nick Picott schrijft echter ook muziek voor meer klassieke ensembles zoals orkest, maar hij draait zijn hand ook niet om voor lichte liedjes. Voor de concertzender stuurde Picott een paar voorbeelden van zijn eerdere werk. U hoort Libera Me en In Paradisum van zijn werk Beslan Requiem.

laatste was iets te veel, maar daarvoor hoorde u twee delen uit Beslan Requiem van Nick Pickard, Liberame en In Paradisum. Als laatste wereldpremière op het festival Europa Cantat zal werk te horen zijn van de Nederlander Joost Kleppe. Hij componeerde The Evening Star voor het atelier met composities voor professionele zangers. 32 jonge zangers, toptalenten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, zijn geselecteerd om mee te zingen in het Europa Cantat Kamerkoor. Een week lang zullen ze werken aan koormuziek onder leiding van de Letse dirigent Kaspar Sputnins. Hij is dirigent van het wereldberoemde Rias Kamerkoor uit Berlijn. Met de jonge zangers gaat hij werken aan repertoire van Kaija Sarijaho, Joris Abels, Teunu Kurwitz en Joost Kleppe. Het resultaat van deze workshop is te horen op het slotconcert op zaterdag 25 juli. Als voorproefje nu het Nederlands Studentenkamerkoor onder leiding van Daniel Royce met Sinfonia de Uma Noite Inquieta van Kleppe.

Het Nederlands Studentenkamerkoor, onder leiding van Daniel Royes, met de Sinfonia de Umanoite Inquieta van Joost Kleppe. In deze uitzending van De Muzikant kwamen de drie componisten aan bod die voor het festival Europa Cantat Utrecht een compositie schreven. De resultaten van de workshops waarbij de drie composities worden ingestudeerd zijn deze week te beluisteren in Utrecht. Kijkt u daarvoor op de website van Europa Cantat. We hebben nog wat tijd over en dat geeft ons de gelegenheid om nog wat te laten horen van het beroemde Finse vocaalensemble Rajaton, dat ook op het festival aanwezig zal zijn. U hoort om te beginnen Stabat Mater van Kai Gidenius.

Dat was het Finse vocaalensemble Rajaton met Stabat Mater van Kai Gidenius. Het vocaalensemble Rajaton is te beluisteren tijdens Europa Cantat in Utrecht komende week. Dit was De Muzikant, een programma van Katrijn Kuipers. Zo dadelijk bij de concertzender Chanson met Sylvester Hoogmoed. In de afgelopen uren werd het programma verzorgd door Peter Wenink, techniek, en Anita Dreef, presentatie. In de resterende tijd kunt u opnieuw luisteren naar Rajaton met How Long, O Lord van Mia Makarov.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vanavond hierin de nieuwste cd van de Spaanse componist Ferran met de titel El Rugir del Quimbo. Hierop worden al zijn composities uitgevoerd door het Orquestra de Vientos Allegro, oftewel het Harmonieorkest Allegro. Dit orkest is opgericht door Ferran en hij dirigeert het ook zelf. De meeste orkestleden zijn studenten van Ferran aan het conservatorium Joaquim Rodrigo in Valencia en het conservatorium in Castellón. Het is dus een professioneel orkest en het Orquestra de Vientos Allegro legt de lat dan ook hoog met speciale projecten en muzikale uitdagingen, hoewel ze traditionele muziek ook niet uit de weg gaan, zoals in López Odero, een Andalusische fantasie.

López Odero van de Andalusische fantasie voor harmonieorkest van Ferrer Ferran, uitgevoerd door zijn eigen orkest Orquestra de Vientos Allegro. Van een heel andere orde is de compositie Red Saxman voor altsaxofoon en harmonieorkest. Een popachtige melodie wordt begeleid door een klassiek arrangement. Red Saxman is een muzikaal portret van de jonge saxofonist Daniel Tarazzo Serrano. Het werk werd geschreven in opdracht van zijn ouders en zus, een opmerkelijk verjaardagscadeau op je 18e. Zijn karakter wordt muzikaal omschreven en verder gaat het over zijn liefde voor uitgaan, zijn generositeit, gevoeligheid en levendigheid. De solist die u hoort is Vicente Pérez Ruiz. Luister naar Red Saxman van Ferrer Ferran.

Dat was Red Sexman van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Een werk voor harmonieorkest en altsaxofoon. En de solist die u hoorde was Vicente Pérez Ruiz. In 2004 was Ferrer Ferran gastdirigent bij het Zuid-Duitse blaasorkest Südwind. Het idee om een compositie te schrijven voor dit orkest ontstond bij een diner met de vaste dirigent Werner Boegman en enkele leden van het orkest. Bij wijze van grapje vroeg Ferrer Ferran aan Werner Boegman om een motiefje van 5 noten dat als leitmotief kon dienen. Het eindresultaat mag geslaagd genoemd worden. Luister naar Südwind Ouverture.

De Südwind-ouverture van Ferrer Ferran werd gespeeld door het Orquestra de Vientos Allegro, onder leiding van de componist zelf. Speciale projecten gaat Ferran niet uit de weg, zoals bijvoorbeeld een project voor harmonieorkest en kinderkoor. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het culturele centrum Allegro in Valencia componeerde hij een werk opgedragen aan alle kinderen die er studeren. La Escala Sido is een klein gedichtje voor kinderen om ze te bemoedigen bij de eerste stappen in de wonderlijke muzikale wereld. Het is een solmisatie op de toonladder, dat wil zeggen de kinderen zingen een melodie waarbij ze alle noten een naam geven, do, re, mi enzovoorts. Een beetje zoals de familie van Trapp in The Sound of Music, maar dan anders.

Het kinderkoor van de Asociación Cultural Allegro zong met het orquestra de Vientos Allegro La Escalada Sido van Ferrer Ferran. Het titelwerk op de nieuwste cd van Ferrer Ferran is Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, opgedragen aan de mysterieuze berg de Kilimanjaro in Oost-Afrika. Het is een werk in drie delen. Deel 1 heet Gambo en gaat over de legendes die eeuwenlang rond deze berg zijn ontstaan. Gambo betekent zoveel als welkom op het dak van Afrika. Deel 2 is getiteld La Montaña Sagrada, de heilige berg. En deel 3 heet Rua el Dios del Kilimanjaro. De berg zou namelijk de woonplaats zijn van de grote god Rua van het Shaga-volk uit Tanzania. Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, duurt ruim 20 minuten. Luistert u naar het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van Ferrer Ferran.

Dat waren de drie delen van Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, van Ferrer Ferran, Gambo, La Montaña Sagrada en Rua el Dios del Kilimanjaro. U hoorde het Orchestra de Vientos Allegro onder leiding van de componist zelf. We hebben nog tijd voor een kort stukje, Pontones, een Spaanse pasodoble met een marstempo geïnspireerd op de stierengevechten.

0: En met Pontones besluiten we deze aflevering van De Muzikant, die als altijd voor u werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En vanavond stonden daarin centraal de nieuwste composities van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Meer informatie over dit programma kunt u zoals altijd bekijken op onze website www.concertzender.nl, waar ook oude afleveringen opnieuw zijn te beluisteren.
1: In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag is het in De Muzikant weer de beurt aan blaasmuziek. Dit weekend 11 en 12 juli is in Kerkrade gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. We houden van bijzondere combinaties. Enkele weken geleden lieten we blaasmuziek horen gecombineerd met koormuziek. En vandaag hebben we de combinatie brass band en orgel als thema. In september 2008 organiseerde de brassband Soli Brass de concertserie Cathedral Brass, blaasmuziek met orgel. De cd die onlangs uitkwam bij het Aliud-label bevat de live-registratie van het concert in de Koepelkerk in Leeuwarden op 13 september 2008. Met onder andere de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills. Maar daarover straks meer. Om te beginnen hoort u de compositie Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoort de brassband Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burggraaf en op het orgel Erwin Wiersinga.

Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoorde de Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en op het orgel van de Koepelkerk in Leeuwarden speelde Erwin Wiersinga. Het titelwerk van de cd is de symfonische suite The Fenlands van Arthur Wills, die vooral als organist en componist van orgelmuziek bekend is geworden. Hij leefde lange tijd in het stadje Ely, het middelpunt van de Fenlands, een groot en waterrijk gebied in de Engelse graafschappen Norfolk en Cambridgeshire. Vroeger was het een groot moerasgebied dat pas in de 17e eeuw door de Zeeuwse waterbouwkundige Cornelis Vermuiden werd drooggelegd. Midden in de Fenlands ligt het stadje Ely met haar enorme kathedraal die het landschap kilometers in de omtrek domineert. Arthur Wills was er meer dan 30 jaar muziekdirecteur. De suite heeft 4 delen die wat betreft thematiek los van elkaar staan. Deel 1 gaat over de Vikingen. Deel 2 is een sfeerbeeld van het moeras. Deel 3 gaat over de 17e eeuwse staatsman en dictator Oliver Cromwell. En het 4e deel is een Engelse mars in de stijl van Edward Elgar. The Fenlands van Arthur Wills hoort u uitgevoerd door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en Erwin Wiersinga bespeelt het orgel.

U heeft geluisterd naar de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En u hoorde Erwin Wiersinga op het orgel. Op het programma stonden nog meer werken voor orgel en brassband, maar dat waren veelal bewerkingen, zoals het slotdeel uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns. Het arrangement is van Philip Wilby.

De finale uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns in een bewerking voor orgel en brassband door Philip Wilby. U luistert naar een live registratie van het concert op 13 september 2008 in de Koepelkerk in Leeuwarden met Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en organist Erwin Wiersinga. We zijn eens gaan kijken of we nog meer werk voor blaasorkest en orgel konden vinden. En we vonden de Sonata da Chiesa van Kees Schonebeek. Van oorsprong een kleine cyclus voor twee violen en orgel of klaverzimbel. In zijn eigen bewerking voor orgel solo en harmonieorkest wijkt Kees Schonebeek erg af van de oorspronkelijke opzet. We horen de eerste twee delen door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven. En organist is Ben van Espen. Thank you.

0: Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven stond onder leiding van Jan van der Roost. U hoorde twee delen uit de Sonata da Chiesa van Kees Schoonenbeek voor harmonieorkest en orgel. En de organist was Ben van Nespen. De muzikant stond vandaag in het teken van blaasmuziek met werken voor brassband en harmonieorkest met orgel. En dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag en in de komende afleveringen opname van het Premièrefestival dat afgelopen voorjaar in maart plaatsvond in Houten. Tijdens dit festival trad een tiental orkesten en ensembles op met nieuw werk voor blaasorkesten en slagwerkgroepen, vooral van Nederlandse componisten. Elke componist had één of meerdere werken ingestuurd. In totaal werden 62 nieuwe composities gepresenteerd. In deze serie uitzendingen laten we u de werken van de componisten zoveel mogelijk bij elkaar horen. Zo kunt u het komende uur werken beluisteren van onder andere Joop Derks, Henri Gerrits, Rob Hagen en Henk Huizinga. We beginnen met een compositie voor harmonieorkest van Arjan Dekkers, Rhapsody in Delight. Het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud, bracht het werk in première. Dit orkest richt zich op jong talent uit verschillende harmonie- en fanfareorkesten in Nederland.

Dat was Rhapsody in Delight van Arjan Dekkers door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Niet alleen amateurensembles, maar ook beroepsorkesten stonden in Houten geprogrammeerd. Zo was er de drumfanfare van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht moet ik zeggen, een compact orkest met 22 jonge muzici. Met de drumfanfare plus bezetting, met extra drums, basgitaar, elektrische gitaar en toetsen, komt het orkest hier goed tot zijn recht, want het thema van het premièrefestival was nieuwe tijden, nieuwe noten, lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. De drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht, onder leiding van Maarten Pijnenborg, speelt nu Tan Dance van Joop Derks. Een werk met disco en Latin invloeden. Een vrolijke, goed in het gehoor liggende compositie, waarin alle secties van het orkest goed aan bod komen.

Onder leiding van Maarten Pijnenborg speelde de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht Ten Dance van Joop Derks. We gaan verder met A Day on the Trombone van Henry Gerrits. Een soloconcert voor trombone en orkest. Uitgangspunt was een stuk te schrijven op D-niveau muziekschool met een lichte muziekkarakter. Er is veel ruimte voor de solist. A Day on the Trombone is een groovy stuk met dance- en disco-elementen. En het wordt gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo met trombonesolist Vincent Veneman.

U hoorde A Day on the Trombone van Henri Gerrits, gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo. De solist op de trombone was Vincent Veneman. Van Henri Gerrits hebben we nog een nieuwe compositie voor u, Safe As, dat in tegenstelling tot het vorige werk veel meer jazz-elementen bevat. Safe As begint in een fusion-stijl met een belangrijke rol voor de slagwerksectie. Er zijn improvisaties voor verschillende instrumenten in swing. Het jonge muzikaal talent uit het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud gaat in dit werk helemaal los.

Dat was Save As van Henri Gerrits door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Dan nu de brassband Schoonhoven met een nummer van Rob Hagen, Casi Verano, en dat betekent bijna zomer. Het nummer is gebaseerd op de muziek van Arturo Sandoval. Naast een geweldige trompetist is Sandoval ook een begenadigd vleugelhoornspeler. Casi Verano begint dan ook met een lyrische vleugelhoorn-solo, ondersteund door het lage koper. Solist en blazers zwepen elkaar op tot een geweldige climax. Rob Hagen weet hoe hij salsa-ritmes moet schrijven. De brassband Schoonhoven staat onder leiding van Anno Appelo en helaas wordt op de cd niet vermeld wie de vleugelhoorn-solist is.

Van Rob Hagen hoorde u Casi Verano, gespeeld door de brassband Schoonhoven. En wie de flugelhornsolist was, kan ik u helaas niet vertellen. De meeste nieuwe composities zijn van Nederlandse bodem, maar er waren ook een paar exotische elementen tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. Namelijk twee composities van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Hij werd in 1971 geboren en woont en werkt in Helsinki. Allereerst hoort u Treasure, een jazzy wals voor brassband, in de geest van Gil Evans. De vibrafoon en het ridebecken vormen de ritmesectie. Daarboven komt een prachtige melodie, in een uitvoering door de brassband Schoonhoven.

0: Onder leiding van Anno Apelo speelde de brassband Schoonhoven Treasure van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Het volgende werk is ook van hem, Take Out the Trash. Dat wordt gespeeld door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud en is een vermakelijke compositie over de alledaagse verplichting die in een gezin vaak tot de nodige oneenigheid leidt, het buitenzetten van de vuilniszakken. Het stuk begint met trommelen op vuilniscontainers. De presentator begrijpt het blijkbaar niet helemaal. Hij is in de eerste mate van het stuk te horen.
1: Dan doen we het maar zo. En dan hoop ik dat ze weggaan. Gaat u nog even weg?

0: Dames en heren, het MBO Orkest.
1: En dat speelde Take Out the Trash van Veli Matti Halkosalmi, het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud. Henk Huizinga werd geboren in 1962, studeerde trombone aan het Conservatorium van Zwolle en muziektheorie en arrangeren aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij speelde trombone en bastrombone in diverse ensembles en orkesten, waarvan het Metropole Orkest, de Skymasters en de Timeless Big Band de bekendste zijn. Henk Huizinga is verbonden aan de Conservatoria van Amsterdam en Den Haag als docent muziektheorie en arrangeren. Het muzikaal projectorkest speelt nu zijn compositie Beating the Boogeyman.

Dat was een compositie van Henk Huizinga, Beating the Boogeyman, uitgevoerd door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. We sluiten dit programma af met een compositie voor slagwerkensemble Ritin Firtina van Etienne Hauben. Ritin Firtina is Turks voor ritme van het vuur. De Turkse naam verwijst naar het karakter van het werk. Ritin Firtina is een dansante crossover van typisch Turks-Arabische ritmes en tonaliteit met een onmiskenbare groove. U hoort de slagwerkgroep B-mol onder leiding van Victor Oskam uit Weidemeren.

0: U hoorde Ritin Firtina van Etienne Hauben door de slagwerkgroep B-mol onder leiding van Victor Oskam. Dit was De Muzikant met nieuwe composities gepresenteerd op het Premièrefestival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken meer nieuwe composities.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op 2 amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, kortweg WMC. Vandaag is het weer de beurt aan blaasmuziek. We nemen een kijkje in Kerkrade aan de hand van opnames die gemaakt werden op een vorige editie van dit vierjaarlijkse WMC-festival. En tussendoor vertellen we u wat in de editie van 2009 als vernieuwende elementen aan de festivals zijn toegevoegd. De informatie staat op www.wmc.nl samen met de deelnemerslijsten en de wedstrijdschema's. In de uitzending van vandaag laten we u harmonieorkesten horen uit Spanje, België, Frankrijk en Zwitserland. Het WMC is een festival waarin de deelnemende orkesten zich via de wedstrijden zo hoog mogelijk proberen te plaatsen. In 2001 was de wereldkampioen in de afdeling harmonie het Spaanse orkest La Artística uit Buñol. Het orkest staat onder leiding van de Nederlandse dirigent Henri Adams. Ze spelen hier het adagio voor blaasorkest van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo. En voor wanneer u die naam bekend voorkomt, we kennen Joaquín Rodrigo vooral van zijn Concierto de Aranjuez voor gitaar en orkest.

Ik hier. La Artistica Buñol uit Spanje onder leiding van Henry Adams speelde het adagio voor blaasorkest van Joaquín Rodrigo. Natuurlijk is er op het komend WMC weer veel te beleven op muzikaal gebied. De concertlocaties zijn de Rode Hal, het Theater Kerkrade en Parkstad Limburgstadion met oogstrelende optredens en showwedstrijden. Dat is muziek met majorettes, twirl girls, maar ook met orkesten die in de meest fantastische figuren over het veld bewegen. Het Wereldmuziekconcours werkt dit jaar samen met de World Association Marching Shows Bands, oftewel de WAMSB. Daardoor is er in de laatste volle week van het festival een aantal extra activiteiten. Zoals een speciale marspresentatie in de stad op woensdagmiddag 29 juli en een extra voorronde voor showbands op donderdag 30 juli in het Parkstad Limburgstadion. U moet eigenlijk wel zelf gaan kijken, want luisteren is voor dit fenomeen onvoldoende. We trakteren u op een kleurrijke compositie van Dana Wilson, Peace of Mind. En het wordt gespeeld door de Koninklijke Harmonie uit Peer in België onder leiding van Willy Fransen.

Peace of Mind van de Amerikaanse componiste Dana Wilson. En het werd gespeeld door de Koninklijke Harmonie van Peer onder leiding van Willy Fransen. Naast de samenwerking met de organisatie van Showbands is er op deze editie van het Wereldmuziekconcours ook een nieuwe opzet van de internationale dirigentenwedstrijd, die nu voor het eerst gecombineerd wordt met een dirigentencursus waarbij de kandidaten gebruik kunnen maken van een aantal gerenommeerde orkesten als proeftuin. We gaan luisteren naar Dionysiaque, opus 62 moet ik zeggen, van Florent Schmid. En het is een van de basisstukken van het originele Franse harmonierepertoire. Dionysiaque wordt gespeeld door het Franse La Filidale, Orchestre d'Harmonie de Nantes, onder leiding van Frédéric Auster.

Dionysiaque opus 62 van Florent Schmid werd uitgevoerd door het Franse La Philidor Orchestre d'Harmonie de Nantes onder leiding van Frédéric Oster. Het aantal deelnemers voor de concertwedstrijden op het Wereldmuziekconcours is bijzonder groot en internationaal. Het eerste weekend van het WMC op 11 en 12 juli is gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. En de volgende weekend is het de beurt aan de fanfares en de harmonieorkesten en de slagwerkensembles. In de concertcyclus ligt dit keer de nadruk op de presentatie van jong talent uit de regio. En we gaan daarom nu luisteren naar een Zwitsers orkest, het Symfonisch Blasorchester Bern, onder leiding van Rolf Schumacher. En zij spelen Le Premier Jour van de Zwitserse componist Jean Balissat.

Het Symfonisch Blasorchester Bern onder leiding van Rolf Schumacher speelde Le Premier Jour van Jean Balissa, een compositie uit 1985 en herbewerkt in 1992. U heeft vandaag geluisterd naar de uitzending van De Muzikant, die geheel in het teken stond van het Wereldmuziekconcours volgende maand in Kerkrade. Alle informatie over concerten, wedstrijden van dit fonds Festijn staat op de website www.wmc.nl. En de opnamen in deze uitzending werden gemaakt door het Limburgs radiostation L1. En De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag in De Muzikant Europa Cantat, dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. De stad Utrecht wordt omgetoverd tot Singing City en zo'n 3000 zangers van over de hele wereld zullen 10 dagen lang de stad en de provincie Utrecht laten bruisen met tientallen soorten koormuziek. In deze uitzending aandacht voor een aantal klassiek georiënteerde workshops die gegeven worden door gerenommeerde dirigenten. De workshops, of ateliers, zoals ze in het festival genoemd worden, vinden elke ochtend plaats op verschillende locaties in de stad. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad of de lengte van de stukken duren de ateliers 5 tot 8 dagen. Een van die lange workshops behelst Onegaire's Le Roi David, een workshop voor geschoolde zangers die wordt geleid door de Zweedse dirigent Dan Olof Stenlund. U kunt gaan luisteren naar enkele delen uit Le Roi David in een uitvoering door het Eindhovens Kamerkoor onder leiding van Andries Clement.

U hoorde enkele delen van Arthur Honegger's Le Roi David door het Eindhovens Kamerkoor en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Andries Clement. De verteller was Bernard Kruisen. Le Roi David is een van de langere workshops van Europa Cantat. In het atelier met de titel Nordic Lights wordt gewerkt aan kamerkoorrepertoire uit Scandinavië en de Baltische Staten. Het atelier staat onder leiding van de dirigente Anne-Karin Sundal uit Noorwegen. Zij is dirigent van het Noors Meisjeskoor. Intonatie, timbre en ensembletechniek zijn de aspecten waaraan zij zal werken in de workshop. En dat gebeurt onder andere met de compositie Aftonen van Hugo Alfen, dat we u nu laten horen in een uitvoering door het Mats Nilssons Vokaalensemble uit Zweden.

Dat was Aftonen van Hugo Alphen door het Mats Nilssons Vocaal Ensemble onder leiding van Mats Nilsson. Een van de populairste ateliers van het Europa Cantat Festival is het Utrecht Te Deum van Händel. Vrijwel onmiddellijk na opening van de inschrijving voor het festival was dit atelier volgeboekt. Händel is zelf nooit in Utrecht geweest, maar hij schreef het werk in 1713, toen de Vrede van Utrecht werd gesloten. Een mijlpaal voor Europa. De Belgische dirigent Florian Heyrick zal de workshop leiden. U hoort nu een deel van het Utrecht Te Deum, uitgevoerd door Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt en het Arnold Schönberg Koor onder leiding van Erwin Ortner.

Enkele delen uit het Utrecht Te Deum van Händel, uitgevoerd door Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Ornoncourt, het Arnold Schönberg Koor onder leiding van Erwin Ortner en de solisten Felicity Palmer, sopraan, Mariana Lipovcek, alt, Philip Langridge, Kurt Equilutz en Thomas Moser, tenor en Ludwig Baumann, bas. Er staan ook modernere werken op het programma. Een van de grotere ateliers van Europa Cantat, ook weer met orkest, is het Stabat Mater van de Britse componist Carl Jenkins. Dit atelier zal geleid worden door de Finse dirigent Pasi Hiyuki, die ook het koor dirigeert op de opname die we u zo dadelijk laten horen. Het is overigens net niet de eerste keer dat het werk wordt uitgevoerd in Nederland. De Nederlandse première van Jenkins' Stabat Mater staat op naam van Toonkunstkoor Zeist, nog maar enkele weken geleden. U hoort nu drie delen uit het Stabat Mater door het EMO-ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus and Orchestra.

Drie delen uit Carl Jenkins' Stabat Mater door het EMO Ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus en Orchestra onder leiding van Jenkins zelf. De soliste was Belinda Sykes. Europa Cantat besteedt ook aandacht aan het romantische repertoire. In Atelier A9 wordt gewerkt aan 19e-eeuwse koorwerken van Mendelssohn en Diepenbrock. Het atelier staat onder leiding van twee dirigenten uit Duitsland, Volker Hempfling en Florian Helgaat. Er wordt onder andere gewerkt aan Mendelssohns Psalm 98, opus 91. Alle workshops, ateliers, worden overigens afgesloten met een concert en u kunt deze concerten bezoeken. Kijkt u daarvoor op de site van Europa Cantat www.ecu2009.nl. U hoort Mendelssohns Psalm 98 nu, uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon, onder leiding van Michel Corbos.

Psalm 98, opus 91 van Felix Mendelssohn werd uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon onder leiding van Michel Corbos. Tot slot laten we u een fragment horen uit de Mis voor dubbelkoor van Frank Martin. Aan dit atelier zullen met name nationale jeugdkoren en studentenkoren uit heel Europa deelnemen. Het niveau ligt hoog en de Italiaanse dirigent Filippo Maria Bressan neemt de leiding van het atelier op zich. U hoort nu het Sanctus uit deze mis, uitgevoerd door het Rias Kamerkoor onder leiding van Daniel Royce.

U hoorde het Sanctus uit de mis voor dubbelkoor van Frank Martin door het Rias Kamerkoor onder leiding van Daniel Royce. Dit was De Muzikant, waarin we aandacht besteden aan de verschillende workshops tijdens het festival Europa Cantat, om u alvast een beeld te geven van het meer klassiek gerichte repertoire dat aan bod zal komen. De workshops worden gegeven door gerenommeerde dirigenten. De Muzikant wordt samengesteld door Katrijn Kuipers. En als aanvulling op dit programma laten we u nog een deel uit het Utrecht Te Deum van Händel horen.

Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant. Vandaag hierin nieuwe muziek uit België door het ensemble Belgian Brass met gloednieuwe originele composities voor koper en percussie. Het koperensemble Belgian Brass is ontstaan uit het voormalige quintet Belgian Brass Soloists. Artistiek leider Manu Mellaerts lanceerde het idee om een grotere, meer gevarieerde groep muzici te verenigen om zo de artistieke mogelijkheden te vergroten. Belgian Brass bestaat uit topmuzici die allemaal een solistenplaats in diverse symfonische orkesten hebben. De toevoeging van slagwerk en de keuze om in verschillende opstellingen te willen werken zorgen voor een modern, flexibel en toch herkenbaar ensemble. Als eerste hoort u van Wim Hendricks, geboren in 1962, het werk I.O. uit 2004. I.O. is een verwijzing naar de Jupitermaan I.O., waar enorme vulkanische explosies plaatsvinden. Het is een driedelig werk met als delen agitato, misterioso en feroce.

Belgian Brass speelde I.O. van Wim Hendricks. Als tweede werk in De Muzikant hebben we de Dandy March van Dirk Brossé. Dirk Brossé hoeft nauwelijks meer introductie. Hij is bekend van zijn filmmuziek en musicals en hij dirigeert orkesten over de hele wereld. De Dandy March was een act van vreedzaam protest tegen de Britse zoutbelasting in koloniaal India. Deze Walk for Peace, Justice and Freedom betekende voor het Indische volk het begin van de onafhankelijkheid van het Britse Rijk. Op 12 maart 1930 begon Mahatma Gandhi aan deze tocht van 24 dagen naar Dandi, een kustplaatsje aan de Arabische Zee, om daar zout te winnen en op die manier de Britse wet te overtreden die Indiërs verbood om dit te doen. Steeds meer mensen sloten zich aan bij zijn tocht. Toen de bestemming bijna bereikt was, werd hij gearresteerd, maar 17 jaar later was India toch een vrij land. De Dandy March van Dirk Brossé bestaat uit twee delen, The Great Procession en At Dandy.

U hoorde de Dandy March van Dirk Brossé, gebaseerd op de 24 dagen durende tocht van Mahatma Gandhi van Sabarmati naar Dandi. Het laatste grote werk vandaag in De Muzikant is van de Belgische componist Jan van der Roost, ook geen onbekende meer. We besteden bij de concertzender al eens een hele nacht aan zijn muziek. Van Jan van der Roost staat het circa 20 minuten durende Tres Schietsen op het programma, drie schetsen. En die schetsen kregen de poëtische namen Sferen, Fugato e Corale en Canzone, Omaggio a Giovanni Gabrieli. In Sferen wordt uitgebreid gebruik gemaakt van dempers en diverse speeltechnieken, waardoor een feeriek geheel ontstaat. Fugato e Corale is een stuk virtuozer en dynamischer, gebaseerd op een thema van 10 maten. Het laatste deel is een hommage aan de Venetiaanse componist Giovanni Gabrieli. Jan van der Roost schuwt er niet voor om daar een renaissance-achtig geluid neer te zetten, gebaseerd op de dubbelkorigheid van de composities die zo typerend zijn voor de San Marco-basiliek in Venetië.

U heeft geluisterd naar Tres Kietzen van Jan van der Roost. Het werd gespeeld door het ensemble Belgian Brass. Het programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U heeft geluisterd naar Tres Kietzen van Jan van der Roost. Het werd gespeeld door het ensemble Belgian Brass. Het programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En we kunnen nu tot slot nog een klein stukje laten horen.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Afgelopen voorjaar zonden we de serie New Life on Stage uit. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Niet alle muziek uit die serie kwam aan bod. Vandaar een extra uitzending deze keer met de restjes. De zogenaamde last but not least blaasmuziek. Om te beginnen zochten we uit The Cauldron van Alexander Komitas. Geïnspireerd op Shakespeare's Macbeth en Harry Potter and the Goblet of Fire.

The Cauldron van Alexander Komitas werd gespeeld door het Friesk Fanfare Orkest van Kees Oldruis. Laten we nu Misericordia uit 2000 horen. Gebaseerd op een gedicht van Petrarca over zijn geliefde Laura de Noves. Misericordia van Kees Oldruis wordt gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Micha Hamel.

Het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Micha Hamel speelden Misericordia van Kees Oldhuis. Van de vierde editie van New Life on Stage laten we twee werken horen. Henk Alkema schreef zijn stuk Black Heat in 2004. Wanneer hitte zo groot is geworden dat ze niet meer gezien kan worden, vertoont hij zich als zwart. En hoe verklank je dat? Een vraag waar Henk Alkema, een vuurliefhebber, mee worstelt. Blazers kunnen vlammen als geen enkel andere instrumentengroep. Vandaar zijn keuze voor het Harmonieorkest voor dit werk. Muziekvereniging Wilhelmina Glanar-Brug, onder leiding van Hans Schippers, speelt Black Heat van Henk Alkema.

Muziekvereniging Wilhelmina Glanerburg onder leiding van Hans Schippers speelde Black Heat van Henk Alkema. Hanna Coulenty schreef mezzo tango voor fanfareorkest. Hanna Coulenty is geen traditioneel blaasorkestcomponiste, maar het fanfareorkest symboliseert voor haar een symfonieorkest met uitsluitend blazers. Een extra prikkel om voor de fanfare te schrijven. Mezzo tango probeert een tango te worden, maar ontwikkelt zich in het idioom van Hanna Coulenty, dus het is maar een halve tango. Het gecombineerde fanfareorkest TKBW FKKL onder leiding van Jan Nellestein waagt zich er nu aan.

Mezzotango van Hanna Kulenc werd gespeeld door het gecombineerde fanfareorkest TKBW FKKL onder leiding van Jan Nellestein. Tot slot een werk van Jeff Hamburg, Tequila. Ook voor Jeff Hamburg is het schrijven voor fanfareorkest een uitdaging. Hij deed het nooit eerder en was dus ook verbaasd toen het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek hem daarvoor vroeg. Het woord Tequila betekent in het Hebreeuws letterlijk blazen. Het begin van de compositie is gebaseerd op het blazen op de shofar, een ramshoorn waarop geblazen wordt tijdens het Joodse nieuwjaar. Tequila van Jeff Hamburg wordt gespeeld door Fanfareorkest Nieuw Leven uit Vianen onder leiding van Ruud Pletting.

Tikkia van Jef Hamburg, gespeeld door Fanfareorkest Nieuw Leven uit Vianen onder leiding van Ruud Pletting. In De Muzikant vandaag hoorde u nieuwe composities voor blaasorkesten. Het project New Life on Stage werd een aantal jaar geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. De Muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. De concertzender nodigt u uit voor een bijzonder Young Professional Live concert in Hilversum op zondagmiddag 14 juni. In samenwerking met de studenten radiomaker van het Conservatorium van Amsterdam organiseren wij op 14 juni van 1 tot 5 een zondagmiddagconcert in het muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Het concert heeft een thema, winnaars. Zo treedt onder andere de winnares van het altvioolconcours op, net als de winnares van het Oscar Bach concours. Ook komt het winnende tango quintet van het Doble Ocho tango concours. En dan nog de winnares van de Prix du Port. Wilt u erbij zijn? Stuur dan een e-mail naar livemiddag@concertzender.nl met vermelding van uw naam en het aantal gasten dat u wilt meenemen. Wees snel, want het aantal plaatsen is beperkt. Het e-mailadres nog een keer, livemiddag@concertzender.nl. Binnenkort meer informatie op onze website www.concertzender.nl.

0: U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vandaag is dit programma gewijd aan de voorlopers van onze harmonieën en fanfares, de makers van militaire muziek. En in dit geval militaire muziek uit Frankrijk, uit de vroege 18e eeuw, de tijd van Lodewijk de 14e, en ook uit de laat 18e eeuw, de tijd van Napoleon. Dat is een groot verschil met de symfonische blaasmuziek die u meestal in dit programma hoort. Niet schrikken dus. We beginnen met een serie commando's voor de troepen in het veld door de trommelaars en pijpers van het militaire orkest La Musique du 43e de Lille, muziek van het 43e bataljon van Lille of Rijssel in Frankrijk.
1: Ordonnance des fifres et tambours de la garde impériale. D'abord, pas redoublé.

0: U hoorde Ordonnance des Fifres et Tambours de la Garde met Imperial met 9 commando's door de muziek van het 43e bataljon uit Lille. Onze blaasorkesten hebben een militaire oorsprong. Al eerder besteden we daar aandacht aan in de nachten met muziek voor fanfares en brassbands. De ontwikkeling van een militaire signaalfunctie naar een muzikaal orkest hebben we eigenlijk aan de Turken te danken. Tijdens de Turkse oorlogen in de 17e en 18e eeuw werden de Europese legers geconfronteerd met de muziek, met een massale bezetting van schalmeien en trompetten en vele soorten slagwerk. In West-Europa kende men toen nog alleen de trompetterkorpsen van de cavalerie en de pijpers en tamboers van de infanterie. Vanaf de 18e eeuw kreeg men meer oog voor de betekenis en functie van militaire muziek. Dat had tot gevolg dat er ook voor militaire orkesten gecomponeerd werd. Vooral als er een overwinning werd behaald, moest dat natuurlijk muzikaal worden vertaald, zoals de overwinning op Austerlitz. U gaat luisteren naar 7 marsen, gearrangeerd door Gourdin voor Les Tambours du 43e de Lille.
1: Pour l'Empereur.

U hoorde 7 verschillende marsen, gearrangeerd door Gourdin voor Le Tambour du 43e de Lille uit de tijd van Napoleon. Maar we kunnen nog verder terug in de tijd. En om eerlijk te zijn, de LP die we nu gaan draaien klinkt alsof hij ook uit die tijd stamt. De kunstliefhebbende koning Lodewijk XIV van Frankrijk besloot zijn militaire legers ook in muzikaal opzicht goed uit te rusten. Hij gaf zijn hofcomponist Lully de opdracht enkele werken te schrijven, zodat de pijpers en tamboers meer om handen hadden dan alleen maar het spelen van commando's op het slagveld. Ook de componisten Milhaud, Gretry en Poncen schreven werk voor de militaire orkesten. Helaas was de kwaliteit van de instrumenten niet echt subtiel. Scherpe natuurtrompetten, ontwikkeld voor luide signaalfuncties, zijn niet te vergelijken met de muziek van de barokorkesten aan het hof, waarop Lodewijk XIV zo graag danste. Luistert u naar 10 marsen door de fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine onder leiding van Albert Gosset, met onder andere de Mars voor de Cavalerie, Mars voor de grijze en zwarte musketiers, fanfare voor de standaard en mars voor de kolonel.

U hoorde 10 marsen door de fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine onder leiding van Albert Gausset. Voor dit programma maken we gebruik van enkele oude LP's die we vonden in de collectie van de Concertzender. Van de LP waar we net kant A van draaiden, daar lezen we op de hoes dat de militaire marsen in Frankrijk door de traditie van het militaire orkest rechtstreeks zijn verbonden met de Franse geschiedenis. De Franse militaire muziek is ontstaan in de 17e eeuw en de hoogtepunten vallen samen met de militaire overwinningen. We gaan nu luisteren naar het derde orkest in deze muzikant, de Musique des Gardiens de la Paix, onder leiding van Désiré Dondin. De componist van de marsen is niet bekend. De muziek staat aangegeven als traditioneel. Het zijn composities uit de tijd van Napoleon. Het laatste werk is Batterie d'Austerlitz en dat verwijst natuurlijk naar Napoleons overwinning daar. Vooral de tamboers zijn erg prominent in dit orkest. Het eerste werk is getiteld Marche de la Garde Consulaire à Marengo.

0: U hoorde muziek, Des Gardiens de la Paix, onder leiding van Désirée Dondin, met 6 marsen uit de tijd van Napoleon. Als laatste hoorde u Batterie d'Austerlitz. En voor het geval u door deze muziek in een strijdvaardige stemming bent gekomen, wil ik u even wijzen op onze website www.concertzender.nl. U vindt daar nieuws over de toekomst van de Concertzender en ook over het jubileum, het 25-jarige jubileum. En u kunt ook steunbetuigingen achterlaten. Tot slot van deze aflevering van De Muzikant gaan we nog even terug naar het 43e bataljon in Lille. Het orkest bestaat nog steeds en is inmiddels doorontwikkeld tot een volwaardig harmonieorkest. Op de LP die we draaien uit 1987 staan naast militaire marsen ook enkele soldaten- en spotliederen. Maar we beginnen met de mars Les Grenadiers de la Vieille Garde à Waterloo.
1: Les Grenadiers de la Vieille Garde à Waterloo.

U hoorde militaire marsen uit de tijd van Napoleon, gespeeld door het 43e bataljon in Lille, de ordonnance de fifre et tambour van de keizerlijke garde. De laatste mars was Marche de l'ancienne garde à la bataille de Leipzig. De muzikant stond vandaag in het teken van Franse militaire muziek en werd als altijd samengesteld door Katrijn Kuipers. En ik wijs u nogmaals op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar de Concertzender met de muzikant. Straks in dit programma aandacht voor een bijzonder project van Stichting Opus. Het projectkoor brengt dit weekend de première van het monumentale werk My Rose van de Zweeds-Amerikaanse componist Steve Dobergods. Maar eerst Europa Cantat, het grote zangersfestival dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. Volgende maand gaat het allemaal van start, dan wordt de stad Utrecht omgetoverd tot Singing City. Zo'n 3000 zangers van over de hele wereld zullen 10 dagen lang de stad en de provincie Utrecht laten bruisen met tientallen soorten koormuziek. Ook u kunt meedoen of komen luisteren naar het aanbod van zo'n 30 workshops en 100 concerten. Om u in de verleiding te brengen, draaien we om te beginnen Tempted van de vocal group B-Sharp.

Dat was Tempted door vocal group Be Sharp, een nummer van Jetse Bremer. Aan Europa Cantat Utrecht doen zangers mee uit zo'n 45 verschillende landen als individuele zangers, maar ook komt men als koor of vocaal ensemble naar Utrecht toe. Er is geen competitie, alleen maar het plezier van samen zingen, nieuwe stijlen ontdekken en je muzikale en vocale kwaliteiten vergroten onder leiding van gerenommeerde dirigenten. Opvallend is dat veel kinderkoren en jeugdkoren op de formule van Europa Cantat afkomen. En traditioneel is er ook een behoorlijk aantal koren uit het Verre Oosten aanwezig. Hongkong, Korea en de Filipijnen, maar ook uit voormalige Sovjetlanden. Luister naar het Oekraïens kinderkoor uit Odessa met drie traditionele liederen.

drie traditionele Oekraïense liederen hoorde u, gezongen door het kinderkoor uit Odessa onder leiding van Larissa Rajkovetskaya. Europa Cantat is een deelnemersfestival, dat wil zeggen dat de zangers uit Europa en daarbuiten vooral komen om zelf te zingen in de circa 25 meerdaagse workshops. Er zijn ook workshops van één dag die als een soort proeverij kunnen worden gezien. Allerlei stijlen die de grens opzoeken met de traditionele koorzingen. Zo zijn er cursussen rappen, beatboxen, Indiaanse raaks zingen, Sardijns tenor zingen. Het aanbod van die eendags ateliers overtreft nog dat van de meerdaagse. Kijkt u voor deze Discovery Ateliers op de site van Europa Cantat. Mantra's zingen is ook een optie. U kunt alvast meedoen met Jaja Jaja Devi Mata.

De mantra Jaya Jaya Devi Mata werd gezongen door Henry Marshall en de Playshop Family. Naast workshops, Bulgaarse koormuziek, Bach-kantates en flamenco zingen zijn er ook cursussen eenvoudige directietechniek voor koorzangers en een workshop voor wanneer je eigenlijk niet durft te zingen. Gelukkig hebben de meeste deelnemers daar geen last van. We zouden nu graag opname laten horen van het festival zelf, maar u begrijpt dat dat niet zal lukken. Gelukkig hebben we in Nederland al eerder een groot zangerfestival gehad. 10 jaar geleden namelijk, in 1999, toen vond het 5e wereldsymposium over koormuziek plaats in Rotterdam. Uit Kenia was daar het Mungano National Choir. Zij zingen Sore en Sigalagala.

Sore en Siga Lagala, twee traditionals uit Kenia, bewerkt voor gemengd koor door Lubanga en Otieno. Het Mungano National Choir stond onder leiding van Boniface Mganga. Mooie muziek, dat staat centraal tijdens Europa Cantat in Utrecht. Maar in de voorbereiding naar het festival toe heeft men het vooral druk met het voor elkaar krijgen van voldoende slaapplekken, het regelen van de catering voor meer dan 3000 mensen en het regelen van alle concert- en repetitieruimtes. Europa Cantat is uitgeroepen tot het grootste culturele evenement van de stad Utrecht in 2009. We geven u vanavond alvast een indruk van de muziek die u daar kunt gaan horen. Hier is kinder- en jeugdkoor Ars Nova uit Argentinië en daarna Gondwana Voices uit Australië.

Zamba del Laurello hoorde u door Cora de Niños y Jóvenes Ars Nova onder leiding van Ana Beatriz Fernández de Briones. Daarna zongen de Gondwana Voices onder leiding van Lynn Williams de Waka Waka QB QB Song. Het internationale karakter van het festival Europa Cantat maakt de organisatie ervan enorm boeiend. Het is heel bijzonder dat straks zangers uit heel de wereld in Utrecht vertegenwoordigd zullen zijn. Koren uit Nederland kunnen daarvan profiteren. Wie bijvoorbeeld een concertreis wil organiseren naar het buitenland, kan nu alvast contact leggen met koren uit dat land. Zo wordt er bemiddeld op dit moment tussen Utrechtse ensembles en koren uit Italië en Noorwegen. Ook het Utrechtse koor Collegium Utrecht wil volgend jaar ter gelegenheid van haar jubileum een concertreis maken naar Estland en bezoekt het festival Europa Cantat om kennis te maken met Estische koorzangers en dirigenten. Dat helpt straks zeker om in Estland voet aan wal te krijgen. Collegium Utrecht wil in Estland haar favoriete stukken zingen. Daar hoort ook deze prière bij van Ton de Leeuw.

Dat was Prière van Ton de Leeuw door Collegium Utrecht onder leiding van Chris Pauw. Er valt nog heel veel te vertellen over het festival Europa Cantat. Pas over ruim een maand kunt u van alle concerten en workshops gaan genieten. Kijk voor meer informatie op de website van Europa Cantat Utrecht. Het mijnnummer van het tijdschrift Zing is grotendeels gewijd aan het festival. De Bill Stars is een vocal group die een grote rol heeft gespeeld in de voorbereiding naar dit festival. Enkele jaren geleden zongen ze de tune in voor het radioprogramma De Muzikant. En dat is ook de herkenningsmelodie geworden van Europa Cantat. We hebben die tune aan het begin van deze aflevering van De Muzikant niet laten horen. Maar dat doen we nu alsnog en dit keer in de complete versie. Papa.

De Bill Stars, onder leiding van Harold Lenselink met Popovia Blue Skies, The Invisible Man en I Got Rhythm. Harold Lenselink is overigens ook de artistiek manager van Europa Cantat Utrecht. We lieten u al even kennismaken met dit grootse zangersfestijn dat van 17 tot en met 26 juli zal plaatsvinden in Utrecht. We hebben nog een aanvulling voor vanavond. Gisteren is in Leeuwarden een bijzonder werk in première gegaan van de Zweeds-Amerikaanse componist Steve Drobogods. Stichting Projectkoor Opus uit het noorden van het land heeft de organisatie daarvan op zich genomen. Doelstelling van Opus is om jaarlijks bijzondere premières te brengen, het liefst in aanwezigheid van en in samenwerking met de componist. Steve Drobogods komt uit de jazz- en pophoek. Hij werkt al meer dan 30 jaar in Zweden. In de jaren 90 is hij zich meer gaan richten op de tonale lyrische muziek. My Rose, voor koor, solisten en orkest op teksten van William Shakespeare, is morgen, 7 juni 2009, te beluisteren in de Utrechtse Pieterskerk om 3:30 middags. Dit initiatief van Opus zal ook nog resulteren in een professionele cd-opname die binnenkort uitkomt op het label Aliud. Wij kunnen daar alvast een deel van laten horen. Uit My Rose van Steve Drobogods hoort u nu Sweet Love.

0: Tot zover Sweet Love uit My Rose van Steve Dobrogotz door co-project Opus onder leiding van Anne Soli en het Nazca Orkest en componist Steve Dobrogotz zelf op piano. Tot zover De Muzikant voor vanavond, zoals altijd samengesteld door Katrijn Kuipers. En meer informatie kunt u uiteraard zoals altijd vinden op onze website www.concertzender.nl.
1: Dit is De Concertzender met De Muzikant. Vorige week blikten we vooruit naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, dat deze zomer zijn 16e editie kent. Een ander Europees festival is Europa Cantat, dat eenmaal in de 3 jaar wordt gehouden en deze zomer aan zijn 17e editie toe is. Dit grootste zangersfestival in Europa wordt voor het eerst in zijn geschiedenis in Nederland gehouden. Van 17 tot en met 26 juli kunt u in de hele stad en op sommige plaatsen in de provincie Utrecht de meest uiteenlopende koormuziek horen. Vanwege deze 2 evenementen deze zomer besteden we bij de Concertzender een uitzending aan koormuziek met blaasmuziek. Die combinatie klinkt een beetje 19e eeuws en het klopt ook dat er vroeger veel geschreven werd voor grote koren met fanfares. Maar ook moderne componisten houden van deze samenklank. We beginnen dit programma met Walpurgisnacht van Alexander Komitas uit 2001 voor groot fanfareorkest, gemengd koor en slagwerk. Walpurgisnacht gaat over een heksenfeestnacht op de Bloksberg in het Duitse Harzgebergte. U hoort de koninklijk erkende fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht, het slagwerkensemble van deze fanfare en het koninklijk kerkraads mannenkoor Sint Lambertus en het gemengd koor Jubilate uit Lanaken in België. Het geheel staat onder leiding van Fried Dobbelstein.

Walpurgisnacht van Alexander Komitas was dat, uitgevoerd op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 2001. U hoorde de koninklijk erkende fanfare Eensgezindheid en zijn slagwerkensemble uit Maasbracht, het koninklijk kerkraads mannenkoor Sint Lambertus en het gemengd koor Jubilate uit Lanake onder leiding van Fried Dobbelstein. Ik zei het net al, de combinatie van koor en blaasorkest is een 19e-eeuws verschijnsel. Er zijn niet zoveel opnames van werken die toen populair waren, maar het Westlands Mannenkoor is in dit repertoire gedoken en maakte opname van oude en eigentijdse bewerkingen voor mannenkoor en harmonieorkest van populaire operakoorwerken. We laten u er nu twee horen, het priesterkoor uit Die Zauberflöten van Mozart en het matrozenkoor uit Der Vliegende Holländer van Richard Wagner.

Het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit en de Honselse Harmonie onder leiding van Jean Gruter, met het priesterkoor uit Die Zauberflöte van Mozart en het matrozenkoor uit Der Vliegende Holländer van Richard Wagner. Straks laten we u meer horen van dit klassieke repertoire voor mannenkoor en harmonieorkest. Nu gaan we verder met de Koninklijke Harmonie van Thorn en Toonkunstkoor Utrecht. Ze brengen het Oratorio Olympique van de Franse componiste Ida Gotkovsky. Ze schreef dit werk in 1991 in opdracht van het ministerie van Cultuur voor de Olympische Winterspelen in Albertville. Ida Gotkovsky schreef ook de tekst van het oratorium en die gaat over de zon die 's ochtends opkomt in de bergen, 's middags schittert in vuurkristallen en 's avonds ondergaat in een gloedvolle schemering.

U hoorde de Koninklijke Harmonie van Thorn en Toonkunstkoor Utrecht onder leiding van Jan Kober met het Oratorium Olympique van Ida Godkowski, een compositie uit 1991. Een redelijk eigentijdsstuk dus, maar zo klinkt het niet. Ida Godkowski gebruikt de combinatie van koor en blaasorkest in een traditioneel romantisch idioom. Serge Lansen blijft ook bij het romantisch idioom wanneer hij voor harmonie en koor componeert. We laten u enkele delen horen van de Missa Solemnis die hij in 1986 componeerde voor sopraan, bariton, gemengd koor, harp en blaasorkest. Die delen zijn Gloria, Sanctus, Agnus Dei en Alleluia.

U hoorde vier delen uit de Missa Solemnis van Serge Lanssen. Gloria, Sanctus, Agnus Deis en Alleluia. Uitgevoerd door het Limburgs Concertkoor, het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers en als solisten Christiane Edapierre, sopraan, en Didier Henri, bariton. Tot besluit nog een klassieke compositie voor blaasorkest en mannenkoor. U hoort het Westlands Mannenkoor en de Honselse Harmonie met het Jagerskoor uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber.

Het Jagerskoor uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber door het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit en de Honselse Harmonie onder leiding van Jean Gruter. Dit was De Muzikant, waarin we uw muziek voor koor en blaasorkest lieten horen, vooruitlopend op twee festivals deze zomer. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade en Europa Cantat. Dit grootste zangersfestival in Europa wordt voor het eerst in zijn geschiedenis in Nederland gehouden, van 17 tot en met 26 juli in de stad en de provincie Utrecht. Dit was, zoals gezegd, De Muzikant en dat programma wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. De afgelopen uren werden verzorgd door Henk Laschuit, techniek, en Anita Dreef, presentatie. Zo dadelijk, chanson.

U luistert naar de Concertzender met het programma De Muzikant, waarin vandaag een lang werk is te horen, The Battle of the Atlantic Suite van de Engelse componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het is een werk voor sopraan, solo, blazers, orkest en koor. The Battle of the Atlantic Suite is een episch werk dat gaat over de grootste militaire campagne van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 100.000 koopvaardijschepen staken tijdens de oorlogsjaren de Atlantische Oceaan over met voedsel en kleding voor de lokale bevolking, grondstoffen voor de industrie. The Battle of the Atlantic Suite van de Engelse componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het is een werk voor sopraan, solo, blazers, orkest en koor. The Battle of the Atlantic Suite is een episch werk dat gaat over de grootste militaire campagne van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 100.000 koopvaardijschepen staken tijdens de oorlogsjaren de Atlantische Oceaan over met voedsel en kleding voor de lokale bevolking, grondstoffen voor de industrie, wapens en brandstof voor het verzet. De

2000 schepen gingen verloren en 22.000 Britse soldaten en andere mensen kwamen bij deze actie om. De componisten Dave Roylands en Bob Galvin hebben meer samengewerkt. Een eerder groots opgezet werk van hen, The Tall Ships, was zeer succesvol. Beiden hebben hun sporen verdiend in het schrijven van muziek voor films. The Battle of the Atlantic Suite bestaat uit 6 delen. De totale lengte van het werk is ruim 3 kwartier. Het eerste deel heeft de titel 1943. Het leidt meteen naar de turbulentie van de oorlogshandelingen. De wereld is een complete chaos, maar halverwege klinkt een sprankje hoop. U hoort Leslie Garrett, sopraan, de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners, het Halle-orkest en Halle-koor onder leiding van Bill Connor.

U hoorde het eerste deel van de Battle of the Atlantic Suite van de componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het deel met de titel 1943 werd uitgevoerd door de sopraan Leslie Garrett. En verder hoorde u de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners en het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. Het volgende deel, Evening Tide, begint in onschuldige schoonheid. Schilderachtig schijnt de zon in de haven. Een nevelachtige mist trekt op tegen het avondlicht. Aan de kade wordt afscheid genomen van de familie. Wanneer de schepen open zee bereiken, wordt de muziek ritmischer en een nieuw thema duikt op.

Dat was Evening Tide, het tweede deel van The Battle of the Atlantic Suite. We laten nu achter elkaar de delen 3 en 4 horen, The Hidden Threat en Reflections. The Hidden Threat gaat over de Duitse onderzeeboten die onder de oppervlakte van de zeespiegel hun kans afwachten om de geallieerde boten tot zinken te brengen. Een kat-en-muisspel speelt zich af en de spanning loopt op. Het konvooi raakt in paniek en torpedo's schieten door het water met explosies tot gevolg. In het vierde deel, Reflections, komen we in aanraking met de realiteit van de oorlog, de verspilling van jonge levens. Het koor zorgt hier voor het meeste effect.

The Hidden Threat en Reflections, het derde en vierde deel van The Battle of the Atlantic Suite. U luistert naar een opname van dit werk door sopraan Leslie Garrett en verder de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners en het Halley Orkest en Halley Koor onder leiding van Bill Connor. De laatste twee delen van dit groots opgezette werk van Dave Roylands en Bob Galvin zijn Ice Fields en Distant Shores. Ice Fields gaat over het laatste en waarschijnlijk gevaarlijkste stuk in de oversteek van de boten naar de bezette kust. Hier is niet de vijand het grootste probleem, maar de natuur zelf, ijs. En wel wanneer de schepen om de noordelijke kusten rond Scandinavië varen richting de Russische havens. De Celesta biedt het ijs uit. Het zesde deel, Distant Shores, is een feestelijke anthem. De muziek klinkt glorieus als een kathedraal met een stevige partij voor de trompetters van de Koninklijke Marine.

Dat waren de laatste twee delen van The Battle of the Atlantic Suite van Dave Roylands en Bob Galvin. U hoorde de sopraan Leslie Garrett, de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners, het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. We hebben nog wat tijd over en blijven nog even in militaire sferen. Het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht speelt internationale marsen. U hoort achterin volgens March of the Minesweepers en Jour de Fête. De muzikant wordt als altijd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender met De Muzikant. Een vooruitblik op een van de grootste evenementen op het gebied van blaasmuziek. Het Wereldmuziekconcours Kerkrade. Dat wordt internationaal erkend als het belangrijkste internationale festival op dit gebied. Elke 4 jaar kan het rekenen op tienduizenden deelnemers van over de hele wereld en honderdduizenden bezoekers die Kerkrade omtoveren tot het wereldwijde middelpunt van blaasmuziek. Van 9 juli tot 2 augustus is het zover. Zo zijn er de mars- en showwedstrijden op het groene gras van het Parkstad Limburg Stadion, de concertwedstrijden in de vernieuwde Roda Hall, crossoverconcerten van diverse bekende artiesten en het bruisende feest dat plaatsvindt in heel Kerkrade Centrum. Vandaag opnames van fanfare-orkesten die werden gemaakt op concours van enkele jaren geleden. In de komende weken komen ook de harmonieën en brass bands aan de beurt. Als eerste Frightening White van Rob Goorhuis, het verplichte werk voor de eerste divisie fanfares in 2001. Uitgevoerd door de koninklijke fanfare de Kempenbloei uit Hamond-Achel in België onder leiding van Ivan Hellemans.

Dat was enthousiast applaus voor Frightening White van Rob Goorhuis. Uitgevoerd door de koninklijke fanfare de Kempenbloei uit Hamond-Achel in België, onder leiding van Ivan Meilemans. Deze zomer is in Kerkrade het 16e Wereldmuziekconcours Kerkrade. De voorbereidingen voor het festival zijn al in volle gang en de aanmeldingen komen uit landen van 5 verschillende continenten. Azië, Afrika, Amerika, Australië en Europa. In totaal zijn er nu bijna 350 aanvragen voor wedstrijddeelname, afkomstig uit 34 landen. Nieuwe landen, of landen waaruit al lang geen deelname meer in Kerkrade was, zijn Denemarken, Portugal, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Zuid-Afrika, Korea, Brazilië, Colombia, Mexico en Australië. Een van de landen die natuurlijk nooit ontbreekt is België. Nu nog een opname van onze zuiderburen. Het Kempisch Jeugdfanfare-orkest onder leiding van Manu Mellaert speelt de Transformation van Jef Penders, het verplichte werk van de concertafdeling in 2001.

Dat was het Kempies Jeugd Fanfare Orkest onder leiding van Manu Mellaert met Transformation van Jef Benders. Een opname van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 2001. Met een totaal van 125 inschrijvende orkesten voor het concours in 2009 spannen de Nederlandse deelnemers natuurlijk de kroon. Bij de concertwedstrijden voor de secties Brass Band, Fanfare en Harmonie zijn vele nationale toppers verdeeld over de diverse divisies. Vroeger schommelde het Nederlandse aandeel in de wedstrijden overigens tussen de 50% en 60%. Nu is het internationale aandeel flink gegroeid en nemen de Nederlanders nog maar een kleine 40% van de deelname voor hun rekening. Een van de orkesten die dit jaar weer meedoen is het Gelders Fanfare Orkest. Het speelt Tijdreis van Mischa Hamel. Tijdreis is een suite van composities die Hamel eerder voor theaterproductie schreef. De compositie kwam tot stand op verzoek van dirigent Tijmen Botma. Hij dirigeert ook het Gelders Fanfare Orkest.

Dat was Tijdreis van Mischa Hamel. Tijmen Botma dirigeerde het Gelders Fanfare-orkest. Een ander fanfare-orkest dat ook dit jaar niet zal ontbreken op het Wereldmuziekconcours Kerkrade is het Friesk Fanfare-orkest. Nu A Choral for a Solemn Occasion van Mark van Delft.

A Choral for a Solemn Occasion van Mark van Delft. Gespeeld door het Fries Fanfare-orkest onder leiding van Jouke Hoekstra. Op het Wereldmuziekconcours Kerkrade is ook plaats voor vernieuwing. Marlijn Twaalfhoven is geen traditioneel componist. We kennen hem vooral als maker van veel community art composities. Werken waarin de deelnemers van het ensemble zelf een grote bijdrage leveren aan de vormgeving van het stuk. Zo ook Gash, of die Mundigkeit des selbstverschuldeten Ausgangs. Gash betekent uitbarsting en verwijst naar popmuziek met veel Amerikaans geschreeuw. Het deel met de Duitse titel is meer filosofisch van aard. Gash, of die Mundigkeit des selbstverschuldeten Ausgangs, wordt gespeeld door muziekvereniging Door Samenwerking Sterk uit Aarlanderveen, onder leiding van Danny Oosterman.

0: Het was van Merlijn Twaalfhoven, Gash, of Die Mundigkeit des selbstverschuldeten Ausgangs. Gespeeld door muziekvereniging Door Samenwerking Sterk uit Aarlanderveen, onder leiding van Danny Oosterman. Dit was de eerste uitzending in een kleine reeks over het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, dat deze zomer weer plaatsvindt. Samenstelling Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd gedaan door Peter Wenink.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. Enkele weken geleden besteden we in dit programma aandacht aan Herfstwind, een initiatief van Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI in Arnhem. Lentewind is een ander initiatief rondom muziek voor blaasorkesten, ditmaal van de uitgever Mansarda Sintra. Elk jaar laat deze uitgeverij werken voor blaasorkesten die dat seizoen nieuw uitkomen, instuderen door één of meer goede amateurblaasorkesten. Vorig jaar was dat het Harmonieorkest KSW uit Nijverdal, onder leiding van Joop Boerstoel. We laten u opname horen van het slotconcert Lentewind 2008, gemaakt op 13 april 2008 in het Reggestein College in Nijverdal. Het thema van Lentewind 2008 is dans en dat komt ook in alle composities terug. We beginnen met nieuw werk van Kees Schonebeek met de titel Dans Finale. Het werk is gebaseerd op de sage De Witte Juffer uit De Achterhoek. Een dronken voerman uit Beek verlaat de herberg en slaat de waarschuwing van de herbergier in de wind. Die waarschuwt voor de witte juffers buiten. Maar de voerman is overmoedig en kort daarna danst hij in de armen van het witte juffertje de dood tegemoet.

0: U hoorde het harmonieorkest KSW uit Nijverdal onder leiding van Joop Boerstoel met dansfinale van Kees Schonebeek. Het volgende werk van Matthijs Kruik gaat ook over dansen. Matthijs Kruik is de jongste componist in dit gezelschap. Hij werd geboren in 1984. Hij studeerde HAVA-directie aan de conservatoria in Den Haag en Utrecht. En momenteel studeert hij composing for film aan het conservatorium in Amsterdam. Zijn werk Danstheater is een compositie voor harmonieorkest en spreekstem. Matthijs Kruik schreef het oorspronkelijk voor kleiner ensemble en het werd uitgevoerd op zijn eindexamen compositie in juni 2007. De transcriptie voor harmonieorkest maakte hij speciaal voor Lentewind 2008.
1: Alexis, de sterdanser van het danstheater, kijkt uit naar de komst van Nadine, de nieuwe sterdanseres die ervoor gaat zorgen dat zijn eigen naam, Alexis, tot nog grotere hoogten zal gaan stijgen.

Nadine, geheel in tegenstelling tot Alexis, houdt zich niet erg bezig met haar statuur. Naast het dansen zijn er nog veel andere interessante, laten we zeggen aardse zaken die haar aandacht hebben.

Klaas is werkzaam in het danstheater als decorschilder. Hij heeft stevige trek en beent met grote passen naar de kantine. De geur van de dagschotel, nasi rames, doet hem watertanden.

Hij sluit aan in de rij, achter een hem onbekende rug. Terwijl zijn voorgangster haar eten bestelt, draait zij zich om en kijkt ze recht in de ogen van Klaas. Klaas staat als door de bliksem getroffen en zijn hoofd staat niet meer naar welke oosterse maaltijd dan ook. Een grote opwinding maakt zich van hem meester.

wat meer is, ook bij Nadine twinkelt er iets in haar ogen. Hier is een mooie romance in de maak.

Maar zodra Alexis lucht krijgt van de goede betrekkingen tussen zijn danspartner en het schilderende voetvolk, daalt er een kille atmosfeer in het danstheater neer. Klaas kan door de bemoeienis van Alexis nog maar moeilijk in de buurt van Nadine komen. Hij uit zijn ongeluk in een grote schildering, waarin Alexis als een in lompen gehulde bedelaar voorgesteld wordt.

Toch zijn er momenten waarin Nadine even aan de aandacht van Alexis kan ontsnappen en zij Klaas kan ontmoeten. Maar erg ontspannen is dat niet.

net als zij zich in elkaars armen hebben gevlijd, horen ze de voetstappen van hun kwelgeest Alexis. Angstig verstoppen zij zich in een bezemkast.

Gelukkig. Het deuntje van de Big Ben klinkt, ten teken dat de voorstelling gaat beginnen. Nadine kan zich onopgemerkt bij de anderen voegen.

Wanneer de gordijnen opengaan, staat Alexis omringd door alle andere dansers en danseressen in het donker midden op het podium. Dan gaan de lichten aan en... Alle dansers en danseressen slaken een kreet van verbazing wanneer zij een blik werpen op het decor. In plaats van de gebruikelijke decorstukken hangt het door Klaas geschilderde paneel met Alexis als in lompen gehulde bedelaar centraal boven het podium. De dansers en danseressen kunnen hun lachen nauwelijks inhouden. Alexis zelf staat als aan de grond genageld.

Dat was Danstheater van Matthijs Kruik. U hoorde het harmonieorkest KSW uit Nijverdal onder leiding van Joop Boerstoel. Het derde werk op het programma is van Dirk van der Niet, Un faux pas de deux. Een woordgrapje uiteraard, een samentrekking tussen un faux pas, een misstap, en een pas de deux, een dans voor twee personen. Centraal thema in dit werk is de liefde. Een man en een vrouw dansen samen een pas de deux. Hun samengaan valt niet goed bij de omgeving. Kwaadaardigheid komt in het spel. Het stuk eindigt met een open vraag. Is het danspaar uiteengedreven of zegeviert hun liefde?

Het harmonieorkest KSW onder leiding van Jo Boerstoel speelde Un faux pas de deux van Dirk van der Niet. Tot besluit van het slotconcert Lentewind 2008 States of Mind van Jan Bosveld. Muziek en dans zijn bij uitstek geschikt om een bepaalde gemoedstoestand op te roepen. De communicatie tussen twee mensen is vaak bepalend voor de gemoedstoestand op dat moment. In States of Mind worden deze twee aspecten gecombineerd. Twee dansers, een man en een vrouw, brengen in de zes delen van dit werk de volgende gemoedstoestanden tot uitdrukking: verliefd, verlegen, onbekommerd, wanhopig, gestrest en hoogmoedig. En dat zijn dan meteen ook de titels van de delen van States of Mind.

Applaus voor de compositie States of Mind van Jan Bosveld. U hebt geluisterd naar het slotconcert Lentewind 2008 met harmonieorkest KSW uit Nijverdal onder leiding van Joop Boerstoel, opgenomen in het Regenstein College in Nijverdal op 13 april vorig jaar door uitgeverij Mansarda Sintra. Het thema van Lentewind 2008 was dans en u hoorde nieuw werk van Kees Schonenbeek, Matthijs Kruik, Dirk van der Niet en als laatste Jan Bosveld. Van Jan Bosveld hebben we nog een kleine aanvulling op dit concert. Uit zijn driedelig werk Trias Politica laten we u de eerste twee delen horen, de wetgevende en de rechterlijke macht. Luistert u naar het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Botma.

0: U hoorde deel 1 en 2, de wetgevende en de rechterlijke macht uit Trias Politica, een compositie van Jan Bosveld, uitgevoerd door het Gelders Fanfareorkest onder leiding van Tijmen Botma. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Vandaag in De Muzikant, koormuziek van de Canadese componist Leonard Ans. Momenteel is hij professor aan het Conrad Grebel University College, onderdeel van de Universiteit van Waterloo in Ontario. Hij richtte daar ook het Da Capo Kamerkoor op. Leonard Ans doseert koordirectie en componeert zelf ook, hoofdzakelijk voor koor. In 2006 verscheen zijn cd Northward met zijn wat grotere composities voor koor. Om te beginnen luisteren we naar het stuk Logos, een vierdelige kantate gebaseerd op het evangelie van Johannes. De delen komen allemaal uit het eerste hoofdstuk. De titels zijn In the beginning was the Word, in him was life, the Word became flesh and from his fullness. Logos wordt uitgevoerd door de Illora Festival Singers onder leiding van Noel Edison. Verder hoort u James Mason, hobo en Jurgen Petrenko, orgel.

U hoorde Logos van de Canadese componist Leonard Ahearns, uitgevoerd door de Illawarra Festival Singers onder leiding van Noel Edison, met James Mason hobo en Jurgen Petrenko orgel. Alle muziek op de cd Northbird heeft een religieus karakter. Dat geldt zeker voor de Missa Brevis, geïnspireerd op de 11e Gregoriaanse mis. Leonard Ahearns schreef het Sanctus en Agnus Dei van de mis ter gelegenheid van een bruiloft van vrienden in 1980. De rest van de Missa Brevis ging pas 20 jaar later in première en won toen meteen de hoofdprijs in de Ruth Watson Henderson Choral Composition Competition van 1999.

U hoorde de Missa Brevis van Leonard Ernst, uitgevoerd door de Elora Festival Singers onder leiding van Noel Addison. Het volgende motet voor koor en orgel heeft als titel God Was a Child Curled Up. Het stuk Logos van daarstraks gaat over het goddelijke in termen van logica en reden. God Was a Child Curled Up gaat over de vleeswording van Christus vanuit het vrouwelijk, kosmisch perspectief. Of, zoals Thomas Merton het beschrijft, door de boodschap van God te aanvaarden, zag Maria dat ze de wereld in zich droeg. Thomas Merton leefde van 1915 tot 1968. Hij was wereldburger, monnik en schrijver en een van de bekendste spirituele zoekers van de 20e eeuw. Leonard Ernst gebruikt een deel van de tekst die Thomas Merton over de Annunciatie schreef. God Was a Child Curled Up wordt uitgevoerd door de Elora Festival Singers en het Da Capo Chamber Choir met medewerking van Jurgen Petrenko op het orgel.

U hoorde God Was a Child Curled Up van Leonard Hance. Het Da Capo Chamber Choir stond onder leiding van Noel Addison, met medewerking van Jurgen Petrenko op orgel. We hebben nog tijd voor een motet. En dat wordt het eerste deel uit de serie Drie Motetten. Alle drie de motetten werden in verschillende jaren geschreven, in opdracht van verschillende koren. Ze kunnen dus ook los van elkaar worden uitgevoerd. Nummer 1 heet Most Glorious Lord of Life. En het werd geschreven in opdracht van de Winnipeg Singers in 1992. De tekst is van de renaissance dichter Edmund Spenser. Most Glorious Lord of Life wordt gezongen door de Elora Festival Singers onder leiding van Noel Addison.

U heeft geluisterd naar De Muzikant, met vandaag speciaal aandacht voor koormuziek van de Canadese componist Leonard Dance. En het laatste werk, Most Glorious Lord of Life, werd gezongen door de Elora Festival Singers onder leiding van Noel Addison. De Muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor het programma De Muzikant. Op 2 februari 2001 vond er in de Utrechtse Pieterskerk een bijzonder concert plaats. De Utrechtse studentenkantorij had het koor Cantus Juventa uit Minsk, Wit-Rusland, uitgenodigd om samen een concert te geven. Voor de pauze zong alleen Cantus Juventa, na de pauze zongen de beide koren samen onder leiding van de Russische dirigente Galina Tschmich. Als eerste laten we u het Cantus Juventa horen met twee werken van Sergej Rachmaninov, Gezegend God die van de hemel komt en Verheug je heilige moeder de maagd.

Dat waren twee religieuze koorwerken van Sergej Rachmaninov, uitgevoerd door het Wit-Russische koor Cantus Juventa. Een opname uit 2001. Toen bracht dat koor een programma met Russische muziek in de Utrechtse Pieterskerk. Het koor staat onder leiding van de Russische dirigente Galina Tschmich. Zij studeerde muziekwetenschap aan de Rimsky-Korsakov Universiteit in Mogilov en koordirectie aan het Wit-Russisch Staatsconservatorium. Het was niet de eerste keer dat zij naar Nederland kwam, want al in 1993 nam ze deel aan de Koert Thomas directiecursus in Nederland. De volgende zes werkjes zijn van Pavel Tjenokov.

Dat was het Onze Vader, Otje Nas, van Nikolaj Kedrov. Na de pauze van het concert waar u vanavond opname van hoort, eigen opname uit ons concertzenderarchief. Na de pauze brachten het Wit-Russische koor Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij samen een bijzonder concert. Namelijk het Wit-Russische barok koorconcert, bestaande uit een combinatie van 6 werken voor koor a cappella in verschillende bezettingen, variërend van 5 tot 16 stemmen. Het genre van het koorconcert heeft zijn oorsprong in de tijd van Peter de Grote in de 17e eeuw. Rusland kende toen een grote culturele bloei en met de koorconcerten werkte men aan een indrukwekkende klank en virtuositeit. Als voorbeeld voor deze typische stijl diende de Italiaanse muziek uit de 16e eeuw en wel speciaal de Venetiaanse school. Luistert u allereerst naar een werk voor dubbelkoor, geschreven door Nikolaj Dilecki, namelijk Cielo Christovo Primite. Nikolaj Dilecki werd omstreeks 1630 in Kiev geboren. Hij was een van de grondleggers van het barok koorconcert en had vele leerlingen.

Ja, excuses luisteraars, dit was niet het werk dat ik net aankondigde, maar het werk Onze Vader, Otje Nas van Nikolaj Kedrov. Luistert u nu naar het werk dat ik net aankondigde, namelijk het dubbelkoor, geschreven door Nikolaj Dilecki, Cielo Christovo Primite.

En dat was dan Cielo Cristoforo Primite van Nicolai Dilecki, gezongen door Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van Galina Schmich. En zij werkt al sinds 1996 aan een proefschrift over de Wit-Russische barokkoorconcerten. In het Russische barokkoorconcert wordt rijkelijk gebruik gemaakt van meerdere a cappella koren om de klankcontrasten extra te versterken. Het doet denken aan het barokke concerto grosso. Kleine stemgroepjes staan apart van de grote, massale, sterk harmonische passages van het koor. Zoals in het nu volgende werk, Radosci Noce Serce Ispolni Dievo, van een anoniem componist.

Nikolai Kalashnikov componeerde het driekorige Cherovinskaya, wat grote processie betekent. Opvallend is de ingewikkelde kanon of imitatietechniek. Klankintensiteit en harmonie zijn ook hier weer erg belangrijk. Kalashnikov was een leerling van Nikolai Dilechki en die verwantschap is te horen. Luistert u maar naar Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van opnieuw Galina Tschmich.

U hoorde Cherufimskaya van Nikolai Kalashnikov. Het meest kenmerkende van de Russische barok, van het Russische barokkoorconcert, is dat het altijd puur vocaal is gebleven. Dat is een groot verschil met de westerse katholieke kerkmuziek. Tot op de dag van vandaag is het ongebruikelijk dat er instrumenten worden gebruikt in de orthodoxe liturgie. De nu volgende compositie, van anonieme afkomst, is een werk voor vier koren, Veli i Preslavnu Chudo. Het is gebaseerd op de hymne voor de kerstliturgie.

U hoorde een hymne voor de kerstliturgie van een anoniem componist gezongen door Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van Galina Tschmich. Het laatste onderdeel van het concert waar we u vanavond opname van laten horen bestaat uit twee werken van Wassily Titov. Die leefde rond 1700 en was een van de zangers van de tsaar. In het koorconcert Vzech Skorbiachim Radoste is de tekst gewijd aan de Maagd Maria, beschermster van de orthodoxe kerk. Daarna volgt Dnes Christos over de doop van Jezus Christus in de Jordaan en de uitzonderlijke weersomstandigheden daarbij.

Dat waren twee composities van Vasily Titov door Cantus Juventa uit Wit-Rusland en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van Galina Tschmich. U heeft vanavond in De Muzikant geluisterd naar een concert met als thema de Wit-Russische barokkoorconcerten. De concertzender maakte deze opname op 2 februari 2001 in de Utrechtse Pieterskerk. De twee koren gaven toen nog een toegift, namelijk het danklied Mnogaga Leta.

De toegift van het gezamenlijke optreden van het Wit-Russische koor Cantus Juventa uit Wit-Rusland en de Utrechtse studentenkantorij bij de koren stonden onder leiding van Galina Tschmich. Techniek en productie van de opname van dit concert op 2 februari 2001 in de Utrechtse Pieterskerk waren in handen van Dirk-Jan Horringa. De muzikant wordt samengesteld door Katrijn Kuipers. En er is nog wat tijd over, daarom nu nog wat oud-Russische koormuziek, uitgevoerd door de Republikeinse Academische Russische Koorkapel onder leiding van Alexander Tjurlov.

0: Ja.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering aandacht voor Russische begrafenismuziek, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra.

We hoorden de prelude bij het graf van Nikolai Rimsky-Korsakov, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra. Dit orkest staat beurtelings onder leiding van Andrei Kolotushkin en Alexander Gerasimov, maar wie welke compositie dirigeert staat helaas niet in het cd-boekje aangegeven. De Russisch-Orthodoxe Kerk kent 7 sacramenten: doop, confirmatie, eucharistie, geloofsbelijdenis, priesterschap, huwelijk en ziekenzalving. Daarnaast zijn er diverse gelegenheden in de kerk die geen sacramenten zijn, maar wel een sacramentale uitstraling hebben. Een uitvaart of begrafenis bijvoorbeeld. Veel muziek is voor begrafenissen geschreven. Luistert u nu naar Andante Cantabile, nummer 3 uit de Moments Musicaux, opus 16 van Sergei Rachmaninoff.

Andante cantabile nummer 3 uit de Moments Musicaux, opus 16 van Sergei Rachmaninoff, gespeeld door het Moscow Military Brass Orchestra. In de communistische periode werd de orthodoxe kerk in Rusland onderdrukt. Er was zogenaamd vrijheid van godsdienst, maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Een van de methoden van het communisme was het creëren van een vervanging voor rituelen die belangrijk waren voor veel mensen. Zo ontkwam ook het begrafenisritueel niet aan een communistische restyling. Een belangrijk element bleef natuurlijk de muziek, dat had men overgenomen van de kerk. U kunt gaan luisteren naar Keep Peace in Our Souls van Pavel Chesnokov.

Dat was Keep Peace in Our Souls van Pavel Chesnokov. De Russische communisten benadrukten bij een begrafenis de status van de overledene. Bij een onbelangrijk persoon kwam muziek uit de luidspreker, maar bij een belangrijker iemand moest er natuurlijk een echt orkest komen spelen. Hoe belangrijker de persoon, hoe groter het orkest. Een compositie nu van Pavel Dolgoruki, Mars bij het overlijden van infanteriegeneraal prins Pyotr Ivanovich Bagration.

Het Moscow Military Brass Orchestra speelde mars bij het overlijden van infanteriegeneraal prins Pyotr Ivanovich Bagration van Pavel Dolgoruki. Een van de meest gespeelde werken in de communistische tijd was de Marche Funéraire van Chopin. Maar we moeten niet vergeten dat al deze muziek dateerde van voor de communistische tijd. En in de Russisch-Orthodoxe kerk was geen instrumentale muziek toegestaan, zelfs geen orgelmuziek. De begrafenismuziek werd dan ook niet in de kerk, maar vooral erbuiten gespeeld. We laten u een oude begrafenismars horen van een anonieme componist.

Dat was een oude begrafenismars gespeeld door het Moscow Military Brass Orchestra. Veel van de begrafenismuziek werd geschreven direct voor de praktijk door anoniem gebleven componisten. De meeste composities zijn geschreven aan het begin van de romantische periode. Ze bestaan uit een steeds herkenbaar A-B-A-patroon, waarbij de A-secties in mineur staan en de B-secties in majeur. U kunt nu gaan luisteren naar 3 van die begrafenismarsen.